0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. King.

krijgen. Ook kunnen criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst komen. Minister Van Weel van Justitie is erg blij met deze stap. Bij het gemeentehuis van Rhenen zijn de ruiten vernield met vuurwerk. Er waren gisteravond veel mensen bij het gemeentehuis omdat er een debat over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Nadat de ruiten waren vernield kwam de ME in actie, maar die heeft niemand opgepakt. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike kan ieder moment de dodelijke injectie krijgen. De rechter in Tennessee hield haar executie op het allerlaatste moment nog tegen, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Pike zit al 30 jaar in de dodencel omdat ze als tiener een klasgenoot heeft vermoord. En een populaire achtbaan in Amerika gaat na 20 jaar dicht nadat tientallen mensen hersenschade hebben opgelopen. 4 jaar geleden kwam zelfs een man van 22 om het leven na een ritje in de achtbaan. De achtbaan gaat 130 km per uur en heeft ronddraaiende stoelen. Het pretpark benadrukt dat de achtbaan wel aan alle veiligheidseisen voldeed. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. Kink. Alternative Rock Radio.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

eyes. Hopeless.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakten Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. Minister Van Wiel van Justitie is erg blij dat de Europese Commissie de financiële steun aan Sierra Leone heeft stopgezet, zegt hij tegen de Telegraaf. Nederland wilde dat omdat Sierra Leone Bolle Jos niet wil uitleveren. Brussel wil nog verder gaan en criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst zetten. Elon Musk gaat aan de slag in het Pentagon. Defensieminister Hegseth heeft hem aangewezen als een van de leiders van een project om de oorlogsvoering van de toekomst te onderzoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om technologische ontwikkelingen en het inzetten van AI voor militaire doeleinden. En musea in Amsterdam hebben in de eerste helft van dit jaar een stuk minder bezoekers getrokken dan een jaar geleden, meldt het Parool. Volgens het Amsterdamse toerismebureau komt dat doordat toeristen steeds korter in de stad verblijven en daardoor minder vaak naar het museum gaan. Ook de hittegolf in juni speelde een rol. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en in het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Dit is het station van Evanescence. Chili Peppers. Ontvangen via kink.nl, de Kink app en in heel

0: Een proef met een speciale vrouwenpoli in het UMC-ziekenhuis in Amsterdam is een groot succes, schrijft het AD. Anderhalf jaar geleden werd een speciale afdeling geopend voor patiënten met specifieke vrouwenklachten. Doordat die klachten beter behandeld worden, wordt er veel geld bespaard en melden vrouwen zich veel minder lang ziek. Bij een loods in Amsterdam-West heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. Er zat een bouwbedrijf in de loods. De brandweer heeft het gecontroleerd laten uitbranden. De rook trok ook over het spoor, daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. De Israëlische premier Netanyahu vindt het nog te vroeg om te zeggen of Iran achter de verijdelde vliegramp op een vlucht uit Dubai zit. Het motief van de piloot is nog altijd onduidelijk. Tegen Fox News zegt Netanyahu dat hij het onderzoek naar de toedracht afwacht en dat Israël, als dat nodig is, ook wil meewerken. En het zou zomaar kunnen dat Cristiano Ronaldo zijn laatste wedstrijd voor het Portugese elftal heeft gespeeld. Hij liep gisteren boos weg bij een training. Het rommelde al een paar dagen omdat Ronaldo bij de vorige wedstrijd geen speeltijd kreeg. Ronaldo zegt op Instagram op een later moment te willen vertellen waarom die wegliep. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: KISS!
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, meldt de Telegraaf. Op deze manier op Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Minister Van Wil van Justitie is erg blij met deze stap. De EU wil nog verder gaan door criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst te zetten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakte Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. De te dood veroordeelde Crystal Pike uit Tennessee leeft nog. De dodelijke injectie slaat niet aan. Pikes executie werd op het laatste moment tegengehouden door de rechter, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Het executiebevel van Pike verloopt over een uur. Ze zit al 30 jaar in de dodencel na de moord op een klasgenoot. En bij het gemeentehuis van Rhenen zijn de ruiten vernield met vuurwerk. Er waren gisteravond veel mensen bij het gemeentehuis omdat er een debat over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Nadat de ruiten waren vernield kwam de ME in actie, maar die heeft niemand opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten vallen vanochtend buien en daar kan ook onweer bij zitten. In de loop van de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
4: Goedemorgen, zometeen Bleach 93, Ails Pulp, Disco 2000.
5: Kink. Goedemorgen, Jim.

0: dat is nog eens fijn wakker worden. Zeg hey, Bleach 93, nieuwe single Figure 8. Hoor je hier in de Kingstart. Goedemorgen. Om ook maar meteen met wat muzieknieuws, met de deur en muzieknieuws in huis te vallen. Begint al goed deze ochtendshow. Maar vanavond dan komt Bleach 93 met een nieuwe single. Heel erg benieuwd naar, want och, deze band is zo ontzettend goed bezig. Nu staan ze nog in kleinere zalen. Ja, je moet dan niet verbaasd aan kijken als dat over een paar jaar ineens hele grote zalen zijn. Want deze band gaat echt keihard. Keihard. Hey, goedemorgen. Het is 6:11. Wellicht dat je je nu afvraagt...
1: What the fuck? Waar is Michiel?
0: Nou ja, Michiel is niet op dit moment in Hilversum in de studio van Kink voor deze editie van de Kinkstart. Nee, Michiel is op dit moment op Utrecht Centraal. En dat heeft te maken met het feit dat het vandaag 1 Roktober is. En dat betekent dat we officieel ons kunnen gaan verheugen op een maand vol fijne alternative rock. Met als hoogtepunt de Kink 1500. It starts
2: with Kink 1500.
0: Elk jaar stellen jij en de medekinkers de lijst samen met de allerbeste alternative rock ooit gemaakt. En het nieuws van vandaag is dat je dat nu weer kan doen. Kink.nl en de Kink app, dat zijn de plekken waar je moet zijn om nu je stem uit te brengen voor de Kink 1500. Ik snap het ook. Je zou zeggen, Jim, ik moet naar mijn werk vandaag. Kan dat ook later? Nou ja, je kan het dus ook al doen op Utrecht Centraal, daar waar Michiel Veenstra dus deze hele ochtend is, om al de eerste stemmen te vergaren voor nogmaals de lijst met de allerbeste alternative rock ooit gemaakt. Vanaf maandag 19 oktober, dan hoor je de Kink 1500. En tot die tijd is het één en al voorpret. Te beginnen dus met jouw stem. Kink.nl/stem, Kink.nl/1500. Dat zijn de plekken waar je moet zijn. Dus mocht je inderdaad net wakker zijn en je hebt nu een paar platen in je hoofd zitten waarvan je denkt, ja, maar dit is echt het allerbeste wat er ooit is gemaakt. Ik zou zeggen, schrijf ze alvast op of stuur alvast een lijst in. Want dankzij jou wordt die lijst echt helemaal fantastisch. De King start dus wel met Michiel Veenstra ook, maar ook met Jimmy. Goedemorgen. Wat een fijne 1 Roktober.

Golden Earring and I Can't Sleep Without You in de Kingstart. In de loop van deze ochtend kan het in het oosten van het land nog regenen. Verder blijft het droog en in de middag stijgt de temperatuur tot zo'n graad of 20. En dat maakt het een zachte start van deze

0: er ook zometeen aan.
1: Kink. Fijn weekend.
2: Weekend.
1: Het weekend vier je met Kink. Oh yeah. En dat begint goed met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom trappen je laatste werkdag af vanaf 6 uur 's ochtends. De vrijdagmiddagborrel is gezelliger dan ooit. Want om 3 uur proosten Jim Voorwald en Isabel Brinkman met jou op het weekend. Zaterdag en zondag hoor je ook de beste alternative rock. Op het sportveld, onderweg naar je tante's verjaardag en in je woonkamer met je vrienden over de vloer. Het weekend van Kink, dat is pas vrij hebben. Alternative Rock Radio.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
1: 6:30. Kink. ANP Headlines.
16: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Amerika is tevergeefs geprobeerd om de doodstraf uit te voeren van Crystal Pike, die al tientallen jaren vastzit in een dodencel in Tennessee. Ze kreeg 2 injecties, maar leeft volgens Amerikaanse media nog. In het Utrechtse Rhenen zijn gisteravond ramen vernield bij het gemeentehuis, waar een debat aan de gang was over het opvangen van asielzoekers. Buiten stonden honderden mensen te demonstreren. En makelaars moeten zich binnenkort inschrijven in een beroepsregister, anders mogen ze hun werk niet meer doen, heeft de minister besloten. Nu kan iedereen zich makelaar noemen en dat zorgt soms voor misstanden. Het weer van Weer Online. Vandaag wolken en soms wat zon en vooral in het noorden en oosten nog een paar stevige buien. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar ongelukken. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroeg en Hoevelaken nu een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. 10 kilometer file met daar een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via uitwijkroute 11. King.

De Haunted Youth die krijgt het vaak voor elkaar om ontzettend veel sfeer in 3,5 minuten te stoppen. Dat is ook het geval met Forget Me. Goedemorgen, het is de Kingstart. Het is 6:50 geweest. Jim hier in plaats van Michiel Veenstra. Michiel die zit namelijk ergens anders. Die zit niet hier in de studio in Hilversum. Die zit namelijk op Utrecht Centraal. Daar waar je kan stemmen op de Kink 1500. Want het is vandaag 1 Roktober. Het is de dag dat we Billy Joe Armstrong wakker kunnen maken. De dag dat het Halloweenseizoen begint. En ook de dag dat de stembussen dus open zijn gegaan voor de Kink 1500. Op Utrecht Centraal kan je stemmen. Als je daar in de buurt bent of je moet daar langs voor je werk of wat dan ook. Kom vooral even langs en win ook mooie Kinkprijzen. De Kinkstart met nu Kings of Leon. Dit is Pyro.

0: Rammstein und Amerika in de Kingstart. Goedemorgen. 6:50 is het geweest. Ik krijg een berichtje binnen via de Kingcap van Michiel. Die zegt, goedemorgen, die collega's van jou die hebben gewoon uitgeslapen. Nou, die staan nog een beetje op te bouwen. Ik ga zomaar in de trein stemmen. Nou, dat is inderdaad een goed iets, want vandaag zijn de stembussen opengegaan voor de Kink 1500. Je kan je misschien afvragen, waar is Michiel Veenstra? Ik heb goed nieuws en eigenlijk alleen maar goed nieuws. Ik ben Jim, ik zit nu in de studio in Hilversum en in Utrecht.
1: Ja, ja.
0: Hebben we contact.
1: Ja, ja.
0: Met Michiel Veenstra, goedemorgen. Ja.
1: Ik sta op mijn favoriete station.
0: Ik wilde net zeggen, vandaag hebben we twee favoriete stations eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, op Utrecht Centraal inderdaad. Goedemorgen, Jim. Vlakbij spoor 20 en 21 zijn we nu druk aan het opbouwen. En wat zijn we aan het opbouwen dan? Nou ja, kijk, je hebt het al gezegd. De stembussen voor de Kink 1500 zijn open. En we willen dat zoveel mogelijk mensen laten weten. Op Utrecht Centraal komen heel veel mensen langs. Dus denken, nou, dan gaan we lekker hier staan. En ook gelijk maar aan mensen vragen, wat is eigenlijk de beste alternative rock track aller tijden? Dat kunnen ze op grote borden hier schrijven die we meegenomen. Dus het wordt uiteindelijk één groot kunstwerk van reizigers die daar iets van vinden. En we hebben ook een prijzenrad meegenomen. Dus je maakt een kans op t-shirts, op tote bags, op misschien zelfs op hipster rock. Verzin het allemaal maar. Dus ik ga hier vanochtend alvast de eerste stemming peilen voor de Kink 1500.
0: Dat is ontzettend mooi. Ja, als je je dan afvraagt waarom moet je naar Utrecht Centraal? Want, nou ja, dat is eigenlijk een beetje het antwoord ook meteen.
1: Ja, of je moet maar naar je werk, dat zou ook nog
0: Dat zou ook zomaar kunnen, inderdaad. Opbouw ze nog even, wat moet er nog allemaal gebeuren exact?
1: Ik heb werkelijk geen idee, want er staan allemaal handige mensen om me heen. En ik sta hier een beetje omheen te dwalen met een microfoon in mijn klauwen. Net omdat ik van niks weet. Kortom, de vaste werkverdeling is weer helemaal in orde.
0: Dat komt helemaal goed. Ik spreek je dan sowieso later met hopelijk ook wat eerste stemmen dan voor de Kink 1500.
1: Daar gaan we wel vooruit.
0: Nice. Goedemorgen, Michiel.
1: Goedemorgen.

De King XL van deze week is van Kingfisher. Nieuwe single How Lonely hoorde je hier in de Kingstart. Goedemorgen. En je bent nooit alleen, want ja, de beste alternative rock hoor je hier. Waaronder dus ook Kingfisher. Heel erg benieuwd naar dat tweede album wat eraan komt. Het is een paar minuten voor zeven. Zometeen dan hoor je onder andere Michiel Veenstra vanaf Utrecht Centraal. Die is daar om de eerste stemmen te vergaren voor de King 1500. Jij kan ook je stem achterlaten via king.nl. Dan wel de King-app. En zometeen hier op de radio hoor je onder andere Foo Fighters.

0: Nog even wegdromen met Tame Impala.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus.

0: En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: 7 uur. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een veroordeelde Amerikaanse vrouw die vannacht geëxecuteerd zou worden, leeft nog, zei het Krista Pike en kreeg in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties. Maar die werkten niet. Het is onduidelijk wat er precies is misgegaan. Krista Pike zou nu naar een ziekenhuis zijn gebracht. Makelaars mogen straks alleen nog hun werk doen als ze zich inschrijven in een landelijk register, heeft de minister besloten. Dat is volgens haar de enige manier om misstanden te voorkomen. Makelaars hebben zelf ook regels gemaakt, maar die werken niet altijd. En daarom grijpt de minister nu in. Het is opnieuw onrustig geweest bij een AZC-protest. Bij het gemeentehuis in het Utrechtse Rhenen gooiden demonstranten gisteravond met vuurwerk. Daardoor gingen ramen kapot. De politie heeft de daders nog niet kunnen pakken, wel iemand anders voor het verstoren van de openbare orde. En netbeheerder Liander kan maar moeilijk grond vinden voor het bouwen van elektriciteitsstations, meldt de Volkskrant. De komende 10 jaar moeten er zo'n 200 worden gebouwd. Zonder grond kunnen we de capaciteit van het stroomnet niet uitbreiden, zegt Liander. Ook andere netbeheerders hebben daar problemen mee. Het weer van Weer Online. Vandaag wolken en soms wat zon en vooral in het noorden en oosten nog een paar stevige buien. Het wordt zo'n 20 graden.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat file tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk in Noord-Holland op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Tussen Horen-Noord en Purmerend-Noord 14 kilometer file met daar een uur extra reistijd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via uitweekroute 11. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer. De vertraging is 20 minuten.
5: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
8: Zometeen Tame Impala, Lost in Yesterday, hoor je nou Foo Fighters.

0: maar even lekker wegdromen. Misschien is het een heel goed idee als je deze ochtend nog ergens naartoe moet. Maar wel je helemaal verliezen in nostalgie, dat is waar die plaat over gaat. Nou, wellicht dat we dat nu ook wel kunnen doen, want we zijn er hoor! Het is de Kingstart van donderdag 1 oktober. Vandaag zijn de stembussen geopend van de Kink 1500. Vanaf maandag 19 oktober om precies te zijn. Dan hoor je de lijst met de allerfijnste alternative rock. Zo'n gelegenheid als het openen van die stembussen, dat kunnen we natuurlijk niet alleen maar hier in de studio van Kink doen. Daarom is uw vaste ochtendpresentator Michiel Veenstra dus niet in de studio van Kink, maar wel op Utrecht Centraal. Michiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jim. Goedemorgen.
0: Heb je lang uitgekeken eigenlijk naar deze dag?
1: Ja, nou toch wel. De Kink 1500 vind ik altijd the most wonderful time of the year. En ja, op 1 oktober die stembussen openen, dan weet je, het duurt niet lang meer.
0: Nee, exact. Ja, dat is toch weer, dan gaat het toch weer ook kriebelen en zo. Althans, dat heb ik dan wel een beetje.
1: Ja, ja, exact dat. Dus we denken, nou, we willen dit jaar ook echt aan zoveel mogelijk mensen laten weten dat we beginnen, dat het er wel aankomt. Dus we zoeken een plek waar heel veel mensen langskomen in de ochtend. En nou, Utrecht Centraal is een van de grootste knooppunten natuurlijk van openbaar vervoer in Nederland. Dus hey ho, let's go. Hier staan we met drie hele grote zwarte, nu nog, nou niet helemaal meer lege borden, waar mensen hun favoriete rocktruck alle tijden op kunnen zetten. Dus jij ook als je in de buurt bent of je denkt, ik ga nu daar naartoe. En als je dat doet, maak je ook nog gelijk kans op prachtige prijzen. We hebben hier t-shirts, we hebben hier tasjes, we hebben Hitster Rock, we hebben nog Kink plak tattoos, noem alles maar op. En ja, er staan toch al wat leuke dingen op de borden, Jim.
0: Oh, oké. Okay. Is het een goed idee als we daar dan eentje voor uitkiezen voor de Kinkstart dan deze ochtend? Het is toch een, ik wil niet zeggen een gekke ochtend, maar het is wel een
1: vind ik een leuke.
0: Een feestelijke.
1: Ja, waar je normaal gesproken een berichtje met de Kink-app zou sturen. Zorg maar dat je binnen nu en, wat is het, een minuut of drie? Of,
0: ja, zoiets.
1: Spoor 21, Utrecht Centraal, let's go.
0: Oké, okay, nou, dan is dat een deal. Dankjewel, Michiel, tot zometeen.
1: Tot zo. Yeah.

0: Duncan Nancy in de Kinkstart. Je hoorde Week.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kinkstart.
0: Het is vandaag 1 Roktober. De stembussen van de Kink 1500 die zijn geopend vandaag. Over een paar weken, maandag 19 oktober om precies te zijn, dan hoor je de Kink 1500. En het samenstellen van die lijst is eigenlijk nu al begonnen. En dat gebeurt niet alleen maar via kink.nl of de Kink-app, maar dat gebeurt ook op Utrecht Centraal, daar waar Michiel Veenstra op dit moment is. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Jim. Sorry, ik was even afgeleid, want er werd net weer wat achter mij op de borden geschreven. Want inderdaad, in de stationshal van Utrecht Centraal, ten hoogte van spoor 2021, staan 3 grote, steeds minder lege borden, waar je favoriete rockstar op kunt schrijven. Jeroen, goedemorgen.
3: Hele goedemorgen.
2: Ik zag je al een poosje zo staan kijken en een beetje nadenken. Volgens mij heb jij je hele platencollectie even door je hoofd laten gaan.
3: Nou, dat. Ik heb even een playlistje doorgelezen. Want het was heel moeilijk om echt een topper op te schrijven.
2: Ja, voordat je zegt welke je uiteindelijk hebt opgeschreven, want hij staat er prachtig tussen. En dan mag je ook daarna gelijk door naar het prijzenrad om als dank voor jouw stem voor de beste rockstar aller tijden een prijs in ontvangst te nemen. Waarom heb je dit nummer gekozen?
3: Ja, het is toch voor mij wel ultieme 90s sound. Gewoon de muziekperiode voor mij ook wel. En dan dit nummer, ja, daar komt alles samen eigenlijk. Dus vandaar deze.
2: Nou, heel goed. Nou, we zetten erbij voor de Kink 1500. Die begint maandag 19 oktober, 2 weken lang. De beste rocktracks aller tijden. Zeg maar, wat heb jij zojuist opgeschreven?
3: Ja, Temple of the Dog, Hungerstrike.

0: Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat deze ook in de Kink 1500 terechtkomt. Fontaines D.C., Marianne, het nieuwe album, dat komt er later deze maand aan. Maar op deze track kan je natuurlijk nu al stemmen voor de Kink 1500 via de Kink-app, dan wel kink.nl. Je kan ook je stem achterlaten op Utrecht Centraal. Daar is Michiel Veenstra namelijk, zometeen dan hoor je hem. En wat misschien ook wel potentie heeft om in die lijst te komen. Phoebe Bridgers bijvoorbeeld, Last Boys, hoor je zometeen. En ook Jet komt eraan.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Kink. Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
14: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedwerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
17: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
16: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
17: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
18: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
19: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
20: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
0: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
1: 19:30. Kink. AMD Headlines.
24: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is artsen gelukt om de clitoris te herstellen bij vrouwen die vulvakanker hebben gehad, meldt de Gelderlander. Daardoor kunnen ze ook weer een orgasme krijgen. Het is een wereldprimeur. In Amerika is de executie mislukt van een 50-jarige vrouw, Krystal Pike. Ze kreeg vannacht in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties, maar ze leeft nog en is naar het ziekenhuis gebracht. En er komt een speciaal register voor makelaars om misstanden te voorkomen, heeft de minister bepaald. Makelaars zijn verplicht zich in te schrijven. Ze kunnen er ook worden uitgezet als ze de regels overtreden. Het weer van Weer Online. Vandaag wolken en soms wat zon en vooral in het noorden en oosten nog een paar stevige buien. Het wordt zo'n 20 graden.
25: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de ochtendspits druk. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Brabant. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp nu 12 kilometer file met een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Veel vertraging is er vanmorgen ook op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Tussen Horen Noord en Purmerend Noord 14 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is opgelopen tot een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via uitwijkroute 11. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug 12 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Berkel en Rode Reis en de Van Brienoordbrug 5 kilometer met 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Kink.

0: Phoebe Bridgers en Lost Boys hier in de Kingstart van deze donderdag 1 oktober. Goedemorgen, het is 7:50 geweest. Ik vind het te gek om via de KingCap al een paar stemlijsten voorbij te zien komen. Robert heeft bijvoorbeeld al gestemd via de KingCap. Via King.nl zie ik je ook, of althans via de KingCap zie ik binnenkomen dat er ook is gestemd op King.nl. Ik lees je onder andere stem uitgebracht. 28 keer Oasis en nog 22 andere klassiekers. That fucking biblical, mate. Nou ja, het is wat jij natuurlijk het allertofste vindt als het gaat om alternative rock. Vanaf maandag 19 oktober dan hoor je de Kink 1500. En die lijst die is dus nu te bepalen via King.nl en de KingCap. Maar ook op Utrecht Centraal. Daar staat Michiel. Ja, ik ben Jim trouwens. Mocht je het helemaal afvragen. Wacht even, waar is Michiel? Michiel Veenstra, die is dus op Utrecht Centraal. Om daar de eerste stemmen te vergaren. En dat lukt al aardig, heb ik vernomen. Want Michiel, jij staat daar met Nico en aan enthousiasme geen gebrek, geloof ik.
1: Nico, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij schrijft, allereerst, jij komt hier aan. Ja hoor, speciaal opgestaan en omgereden. Wat was nou het verhaal?
2: Ik heb een trein eerder genomen en ik ben een klein stukje omgereden. Ik moet naar Beeldhoven, dus normaal stap ik uit in Zeist. Maar nu in Utrecht.
1: Om maar jouw stem uit te kunnen brengen.
2: Zeker.
1: Ja, en je loopt naar het bord toe, ziet er gelijk... Pearl Jam staat erbij, huppakee, 2 achtergezet.
2: Ja, kruisjes, een paar kruisjes, extra kruisjes, dat ik ervan hou.
1: Heel goed. Maar wat schrijf je zelf op?
2: Ik schrijf Queen schrijf op met Silent Lucidity.
1: Oeh, mooi. Waarom dat nummer, Nico?
2: Ja, het gaat over dromen, het gaat over nachtmerries, het gaat over... Ja, ik vind het een fantastisch mooie en opbouw. Zacht, hard... Ja, fantastisch.
1: Alles wat je nodig hebt in het nummer.
2: Zeker. Ja. Dit is echt een van mijn favoriete nummers.
1: Ik heb je onderbroken met het opschrijven. Ga je gang. Bedankt voor het stemmen, bedankt voor het omrijden. En vergeet niet vanaf 19 oktober de King 1500 te luisteren.
2: Zeker, doe ik. Ja, jullie staan al 6 jaar op mijn oren.
1: Top!

0: De nieuwe single van De Staat. Staat, nou, ook geen verrassing op het nieuwe album van De Staat, dat onlangs is uitgekomen. En wat wel tof is, dit is dan de laatste track van het album. En als je het album haalt op vinyl of cd of een ander fysiek medium, als je dan nog eventjes wacht, dan komt er een cover van dat nummer, van Freedom, die je zojuist hoorde. Alleen die is volledig gemaakt door AI. En waarom is dat? Omdat deze plaat dan ook gaat over AI en hoe dat onze wereld toch op een bepaalde manier, op een gekke manier, overneemt. Goedemorgen, dit is de Kinkstart. Het is bijna 8 uur. Zometeen hetgeen wat je juist niet moet doen als je naar kink.nl of de Kink-app gaat. En dat is Bite My Tongue, dus maar zo heet wel de nieuwe van The Warning. En die hoor je zometeen. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar...

0: wil dat makelaars zich verplicht gaan inschrijven in een beroepsregister om misstanden in de sector te voorkomen. Als ze dat niet doen, mogen ze niet aan het werk. Makelaars hebben zelf geprobeerd regels te maken, maar het leverde kritiek op van onder meer de vereniging Eigen Huis. En in de Amerikaanse staat Tennessee is het misgegaan bij de eerste executie van een vrouw daar in ruim 200 jaar. Krista Pike heet ze en uren na de dodelijke injecties leeft ze nog. Ze is naar een ziekenhuis gebracht en het is onduidelijk hoe ze er nu aan toe is. Krista Pike kreeg de doodstraf voor een moord in de jaren 90. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten nog buien. Op andere plekken is het vaker droog. Er is een afwisseling van wolken en zon en het wordt zo'n 20 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt druk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is extra vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg 15 kilometer met een half uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoude 12 kilometer met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn afgesloten. Dan de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A7 Duitse grens Groningen tussen knooppunt Zuidbroek en Foxhol. 9 kilometer met 3 kwartier oponthoud na een ongeluk. A7 Den Hoever richting Zaanstad bij Purmerend Noord. Een uur vertraging vanaf Wochnum. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. 10 kilometer stilstaand verkeer met een uur oponthoud. Na een ongeluk met meerdere auto's is de linkerrijstrook dicht.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
3: Zometeen de nieuwe single van The Warning. Maar eerst R.E.M. Dit is Man on the

The Warning and Bite My Tongue hier in de Kinkstart. Goedemorgen, het is 8:10 op deze donderdag 1 oktober. Een mooie dag, althans, voor muziekliefhebbers sowieso wel. En jij als medekinker ook. Vanaf vandaag kan je namelijk jouw stem laten horen voor de Kink 1500 via kink.nl. En de Kink-app kan je je stem achterlaten voor de lijst die op maandag 19 oktober begint. De lijst met de beste alternative rock ooit gemaakt. En wat dat dan is, dat bepaal jij dus via kink.nl en de Kink-app. Ik ben Jim, hallo, goedemorgen. Normaal hoor je mij elke maandag tot en met donderdagavond met de avondshow en vrijdagmiddag met Isabel. Nu ben ik hier in de studio van Kink in Hilversum. Michiel Veenstra, die is op Utrecht Centraal. Want daar is een wand en er staat een prijzenrad. Je kan prijzen winnen als je daar nog moet zijn deze ochtend. Ga er dan gewoon lekker heen en schrijf daar alvast jouw favoriete alternative rock track op. En dan komt dat helemaal goed. Dat schrijven we er ook allemaal bij voor de Kink 1500. Vandaag wordt ook een mooie dag, althans, als we een beetje kijken naar het weer. In de loop van de ochtend kan het in het oosten van het land nog zeker wel gaan regenen. Verder zou het droog moeten blijven. In de middag stijgt de temperatuur tot zo'n graad of 20. En dat maakt het dus ook een zachte start van oktober. Nieuws van vandaag, ja, het heeft het misschien al meegekregen. Er is een executie die helemaal misgaat in Amerika. Ik vind het sowieso trouwens een bizar gegeven dat we het over 1 oktober 2026 hebben. En dat we het dan nog steeds over executies hebben in Amerika in dit geval. Enfin, de executie van Christa Pike die verloopt daar ongekend chaotisch. Zij zou de eerste vrouw zijn sinds 200 jaar die zou worden geëxecuteerd in de Amerikaanse staat Tennessee. In 1995 vermoorde Pike een klasgenoot. En werd het jaar erop dus ook ter dood veroordeeld. Heeft dus ontzettend lang in een dodencel gezeten. Het gerechtshof die hield de executie tegen een paar uur daarvoor dat het moest gaan gebeuren. Maar daarna zei de hoogste Amerikaanse rechter dat de dodelijke injecties alsnog konden doorgaan. En nu meldt onder andere CNN dat Pike na injecties nog leeft en naar een ziekenhuis is gebracht. Dus de executie is mislukt. En nu heeft de staat Tennessee alle executies opgeschort ook. Ja, dat doe allemaal. Ja, dat heeft ook doen heel veel mensen. Die zijn daar ook ontdaan door en dat snap ik ook wel. En gisteravond, ik moet zeggen dat ik ook een beetje gek ben wakker geworden. En dat komt door het nieuws van gisteravond ook. Het nieuws dat Paulien Cornelissen is overleden. Schrijver, cabaretier, columnist, ook jurylid bij De Slimste Mens. En ik moet zeggen, ik was er echt heel erg door geraakt. En ik zit al de hele ochtend een beetje te peinzen met hoe moet ik hier iets over zeggen. Dus ik heb eigenlijk gewoon heel ouderwets heb ik een brief geschreven. Ja, gewoon, ja, want hoe moet ik het anders brengen? Dus een brief geschreven die wil ik graag even voordragen. En ik heb het volgende opgeschreven. Lieve Paulien, wij kennen elkaar niet. Sterker nog, wij hebben elkaar nooit ontmoet. En dat geldt voor de meeste mensen die zich gisteravond kapot geschrokken zijn op het moment dat nieuwswebsites een pushbericht stuurden met het bericht van jouw overlijden. In het pand waar ik werk merkte ik direct een soort van stilte. Alsof het gegeven van vrolijk zijn niet meer bestaat. De eerste mensen die ik tegenkwam, die zaten geschokt naar hun telefoon te kijken en hadden hun hand voor hun mond. Er is al veel gezegd over dat je lief bent, dat je ongelooflijk scherp bent en dat je passie voor taal geen gelijke kent. Waarom ik je bijzonder vind is omdat je altijd elke situatie heel herkenbaar weet te maken. In je boeken, maar ook in het theater en op televisie. Het woord wat ik zou gebruiken om jou te omschrijven, dat is dapper. Ga maar eens aanstaan dat je in de stoel gaat zitten van een geliefde brombeer in een populair televisieprogramma terwijl je een moeilijke strijd voert. De woorden van mijn collega Isabel Brinkman, die vorig jaar meedeed met De Slimste Mens, die raakten mij heel erg. Volgens haar vervulde jij je rol zonder poespas, maar wel met full force. Isabel zei ook dat het nieuws de rauwe en keiharde realiteit maar weer eens weergeeft, en daar ben ik het mee eens. Het is dan ook moedig hoe jij je taak als jury met alle overgave voldoet met een hoedje of muts op. Daar zet ik mijn pet voor af. Wat ook schrikbarend is, is het getal wat nu in alle nieuwsberichten achter je naam staat. 50. Het mogen duidelijk zijn dat het getal veel te laag is. Helemaal voor iemand die haar leven in het teken heeft gezet in het verrijken van anderen. Dat de wereld oneerlijk is, dat blijkt maar weer. Wat is kanker toch kut? En dus zit ik nu op het punt dat ik niet weet hoe ik dit moet afsluiten. Wat rest te zeggen is dat wij je gaan missen. Je relativeringsvermogen, je gekke en vermakelijke hersenkronkels,
maar vooral je scherpte en humor. Ik denk dat ik namens heel veel mensen kan zeggen: Paulien Cornelissen is zeg maar echt mijn ding.

0: Elbow, Lippy Kids. In de Kinkstart. Van donderdag 1 Rocktober. Vandaag zijn de stembussen geopend voor de Kink 1500. Je kan je stem achterlaten via kink.nl en de Kink-app. Maar Michiel Veenstra is ook op Utrecht Centraal. Daar kan je ook een stem achterlaten. En als je daar dan toch bent onderweg naar je werk... of misschien ben je vrij, kan je daar ook gewoon natuurlijk gewoon langskomen. Breng je niet alleen maar je stem uit voor een van de mooiste lijsten ooit... namelijk de Kink 1500. Vanaf maandag 19 oktober hoor je die. Dan kan je ook nog eens aan het prijzenrad draaien daar. Dus je krijgt er ook nog eens wat moois voor terug. En Michiel, die is op dit moment stemmen aan het werven, geloof ik. Michiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik ben Michiel en jij bent...
2: Lin.
1: Hey Lin, ik zie jou kijken en denken. Want we hebben goed om te weten, Jim. We hebben hier ook verschillende uitingen van Kink staan. We onder de K van Kink. Opgebouwd uit allemaal artiesten. Daar sta je een beetje naar te kijken. Zo van, wat zit er dan bij? Wat ze kunnen doen? En ineens zie ik je zeggen, ja, ja.
2: Ja, precies. Ik dacht meteen aan Lenny Kravitz.
1: Oh, heel goed. En maar welke van Lenny Kravitz?
2: Oeh, jeetje. Eigenlijk zijn hele oeuvre is... zijn hele...
1: Ja, alles.
2: Ja, alles is gewoon goed. Ik moet nu opeens denken aan...
1: Zing het.
2: Nee, dat willen jullie niet. Oh jee.
1: Zal ik gaan zingen?
2: Ja.
1: Nou, dat wil je ook niet. Let Love Rule, Are You Gonna Go My Way, Fields of Joy, Stand By My Woman, Fly Away.
3: Mama said.
1: That your love is a gift.
2: Het was het nummer waarop ik beviel, zeg maar.
1: Oh.
2: Dus
1: het beviel wel?
2: Ja, zeker.
1: Ik vind op de titel komen ook een hele bevalling nu inmiddels.
2: Ik kan er nu even niet op komen.
1: Welk album is het, weet je dat?
2: Ja, dat album waar die zo lekker sexy op staat.
1: Ja, dat zijn ze allemaal, Mike. Dat zijn ze allemaal. Circus. Rock'n'Roll is Dead.
2: Nee.
1: Flowers for Zoe.
2: Ik denk dat het Let Love Rule is.
1: Doe ik het voor.
2: Maar het was een beetje een lekkere... Ja.
1: Oké, Jim, wij duiken nog eventjes in het oeuvre van Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Iets wat heel goed bevalt. Ja. En waar die heel sexy op de hoef staat. Could you narrow it down?
0: Nou, dat wordt een lastige, een hele opgave.
2: Ik moet even mijn playlist gaan kijken.
1: Ja, we gaan even
2: mijn
1: playlist kijken. Jim, komt goed.
0: Nou ja, zo merk je dat het niet altijd even makkelijk is... om je stem uit te brengen voor de Kink 1500. Maar doe je best, komt het vanzelf goed.

0: Kink, het is Jimi Hendrix hier op de donderdagochtend. Goedemorgen. Een paar minuten voor 8:30 is het. Zometeen hier in de Kinkstart. Even gewoon, nou stel, je moet nog even flink wakker geschud worden. Dan zorgt Royal Blood daar zometeen wel voor. En ook The Cure komt eraan. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elk uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
7: nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
9: Welkoop.
12: Weet wat te doen.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja,
16: een broodje.
17: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
18: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
20: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: 8:30. Kink. ANP Headlines.
22: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er komen nieuwe regels voor ZZP'ers, zegt de minister. Zelfstandigen moeten vanaf 2028 minstens 3 opdrachtgevers hebben... en ze moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het is artsen van het Radboud UMC in Nijmegen gelukt... de clitoris van vrouwen te herstellen naar vulvakanker... en daardoor kunnen de meesten ook weer een orgasme krijgen. De artsen zijn er zelf verbaasd over. Er is inmiddels internationale belangstelling. En een uitje naar een museum is sinds het einde van de coronacrisis steeds populairder. Musea in ons land trokken vorig jaar ruim 31 miljoen bezoekers. Dat zijn er bijna 1 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt erg druk. Ongelukken veroorzaken daarbij extra vertraging. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Hilversum Noord en Muiden, 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Baardenburg, 12 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Ook daar zijn de rijstroken weer open. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopend Everdingen en Waardenburg, 15 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. Daar zijn na een ongeluk nog 2 rijstroken dicht. A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Knoopend Ketelplein en Zoetewoudendorp. Daar 23 kilometer file met zo'n 3 kwartier extra reistijd. De andere kant op tussen Knoopend Hoflied en Knoopend Ketelplein, 22 kilometer met ruim een half uur vertraging. Op de A7 Duitse grens richting Groningen gebeurde een ongeluk tussen Knoopend Zuidbroek en de afrit Westerbroek, 11 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A7 van Den Oever naar Zaanstad tussen Wochtum en Purmerend Noord, 9 kilometer met bijna een uur vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, daar is 1 rijstrook dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en Knoopend Rotterpolderplein, 3 kwartier vertraging na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij.
7: Kink. Dit is het station.

0: Royal Blood in de Kingstart op deze eerste van Rocktober. Goedemorgen, ik krijg van Jon een berichtje. Die zegt, kleine correctie, het is 8:40, oftewel 9:50. En geen 10:10. Ja, dat klopt. Ja, ik heb je knopjes gevonden, Michiel.
1: Heel goed, heel goed. Trots op je.
0: Michiel Veenstra, goedemorgen. Ja, ik ben Jim trouwens. Ja, inderdaad, de Kingstart vandaag eigenlijk 2 voor de prijs van 1. Ik zit dan in de studio van Kink. Michiel, jij bent op Utrecht Centraal. En dat heeft ook te maken uiteraard met Rocktober met de Kink 1500.
1: Zeker. Sinds vanochtend 6:00 zijn de stembussen geopend voor de Kink 1500. Dus je kunt weer doorgeven via de Kink-app en kink.nl wat de beste rocktrack aller tijden is. Maar we denken, we willen dat aan zoveel mogelijk mensen laten weten. Nou, een van de drukste knooppunten in het verkeer in de ochtendspits is Utrecht Centraal. Dus daar vind je ons tot een uurtje of 10, 10:30, 11:00 vanochtend in de stationshal ten hoogte van spoor 20 en 21. En we hebben hier 3 grote zwarte borden met het Kink-logo erop en de tekst, wat is de beste alternative rocktrack ooit? Nou, dat is heel simpel. En die borden raken steeds voller en voller, want de hele ochtend zijn mensen al hun favoriete liedje erbij aan schrijven. Sommige mensen net ook, iemand die me wel op de schouder tikte en duimpjes omhoog wijst, de Kink, hartstikke leuk. Zeg, schrijf wat bij. Ja, nee, moet trein halen. Ja, dat heb je natuurlijk ook.
0: Ja, ja, ja.
1: Hier staat een... Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik ben Michiel en jij bent...
2: Daniel.
1: Hey Daniel. Jij staat uitgebreid eventjes jouw playlistjes door te nemen om te kijken, wat is nou voor mij die ene track? Wat moet erbij?
2: Ja, dat is de uitdaging. Ja. Want de smaak is breed. En daarom staat Kink ook altijd op in de auto.
1: Hé, hey, lekker.
2: Dus, en ja, dat nou is dus de uitdaging. Welke staat er nog niet tussen? Want er staan al hele mooie entries op het bord.
1: Zeker, ja. Je kunt altijd ergens een plus 1 achter zetten. Maar ik snap dat je wil natuurlijk je eigen ding bijdragen.
2: Ja, wat mist er nog? Ja.
1: Dus, er staat al niks van Weezer tussen.
2: Zeker.
1: Het blijft heel erg stil.
2: Nee. Weezer is dikke prima. Dus ik neem hem mee in gedachten.
1: Dit is exact wat je als disjockey zegt tegen iemand die een plaatje wou vragen. We zetten hem erbij.
2: Ja, precies.
1: Ik zal kijken wat ik voor je kan doen.
2: Ja, heel fijn.
1: Denk jij nog even na, Daniel. En als je meet, schrijf hem op het bord. En dan telt hij weer voor de Kink 1500.
2: Absoluut. Gaan we doen. Dankjewel.
0: Toch maar even Weezer dan ook op de radio wel doen dan?
1: Ja, misschien helpt het nog, hè?
0: Word jij in ieder geval vrolijk van.
1: Ja, wie is er niet blij mee geworden?

0: Weezer met Undone, beter bekend als de Sweater Song. Dit is de Kingstart, goedemorgen. Jim hier. Invallend, wel voor een deel invallend voor Michiel Veenstra. Die is namelijk ontzettend vrolijk, want Weezer op Kink, Weezer op de radio. Dat niet alleen, Michiel Veenstra is ook op Utrecht Centraal, want daar is op dit moment zijn daar grote borden te vinden. Op het treinstation. Want vandaag zijn de stembussen geopend voor de Kink 1500. En op die grote borden op Utrecht Centraal kan je je stem achterlaten. Als je dat doet, als je daar ergens in de buurt bent, kom vooral even lekker langs. Want niet alleen kan je dan alvast je favoriete alternative rock track laten weten welke dat is. En die nemen we dan mee in de Kink 1500. Ook mag je ook nog eens aan het mooie prijzenrad draaien daar, zodat er je ook nog naar huis gaat of naar je werk gaat. In ieder geval niet met lege handen. Daar zorgen in ieder geval voor. En Michiel, goedemorgen. Jij bent daar dus op Utrecht Centraal. Is er nog iets wat jou opvalt?
1: Ja, Jim, veel mensen die op Utrecht Centraal langskomen hebben natuurlijk haast. Die zitten in de ochtendspits. Maar sommige mensen nemen echt eventjes de tijd. Chantal, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik denk dat jij zeker al 10 minuten lang nu naar deze borden staat te kijken. Wat er allemaal op staat. Dat gaat echt al van Aerosmith naar Pearl Jam, naar Jimi Hendrix, naar Fontaine's DC, naar Editors, naar noem alles maar op. En jij bent volgens mij niet alleen dom aan het kijken, maar ook echt heel hard in overleg met een achterban, met een hulplijn. Wat ben je al? Hoe?
2: Nou, ik kreeg van de week al thuis de opdracht met: oh, je gaat naar Utrecht, je gaat naar kantoor. Kink staat daar, je moet daar even iets doen. En ik dacht, ja, wat dan? Dus ik sta hier te kijken inderdaad. Nou ja, oké, wat is de beste alternative rock track ooit? Dat is natuurlijk, wat voor vraag is dat? Dat is sowieso de moeilijkste vraag ever. Dus ik dacht, ja, dan ga ik terug naar huis bellen. En dan vragen, ja, welk nummer gaan we opschrijven? Maar goed.
1: En hoe heeft het overleg geleid tot een sluitende conclusie?
2: Ja.
1: Oeh.
2: Ja.
1: Okay, dan wil ik van met mij mee. Dan helemaal goed. Dan ga je hem opschrijven. En dan gaan we wel achterkomen wat het is geworden. Kijk. Het is natuurlijk ook wel. We gaan gewoon hier onderaan de borden is meer dan genoeg plek. Ik stel voor dat we ook bij deze afspreken dat op de vraag wat is de beste rocktrack aller tijden er vanaf 19 oktober 1500 antwoorden zijn. Dus dat scheelt.
2: Ja, het staat er vast tussen. Daar ben ik van overtuigd. Okay,
1: daar gaan we. Even kijken. Linkin Park. Nou, dat gaat al snel de goede kant op. Maar welke van Linkin Park wordt het? Ja. Natuurlijk.
2: Die moet erbij en die stond er volgens mij nog niet tussen.
1: Hij staat nog niet op deze borden, maar als dit niet heel hoog in de Kink 1500 komt...
2: Die moet er tussen staan. Kom.
1: Linkin Park in the End staat erbij. Dank voor je tijd.
2: Dankjewel.
1: Ja. Hoeveel te laat ben je nu ergens aangekomen?
2: Nou, niet per se, maar ik zou anders wel om 8:30 kantoor zijn. Ga ik niet halen.
1: Dat is net niet gelukt.
2: Komt goed.
1: Dankjewel. En vergeet niet even een slinger te geven aan het rad voor een leuk aandenken.
2: Oh, ja, gaan we doen. Dankjewel.
0: Dankjewel Michiel, dankjewel Chantal voor het achterlaten van je stem. Ondertussen is het ook 9:10, dus hopelijk kom je nog ergens op tijd aan vandaag. De Kingstart met nu Razorlight, dit is America, goedemorgen.

0: In de Kingstart met America. Goedemorgen. Elke dag het verhaal achter een plaat. En vandaag zijn de stembussen geopend van de Kink 1500. En er is me toch een plaat die staat zo ontzettend nauw verbonden met die lijst. Die lijst met de beste alternative rock ooit gemaakt. Waar jij bepaalt wat er op nummer 1 komt te staan. En op nummer 2, 3, 4 tot en met 1500. Maar juist die nummer 1 plek, die wordt al jaren gedomineerd door een prachtig nummer.
1: Thorwald vertelt.
0: Je kent het misschien wel. Die ene persoon van vroeger. Je eerste grote liefde. Iemand bij wie je ooit dacht, dit is het. Met jou ga ik verder. Samen plannen maken, dromen over later. En eigenlijk geen seconde bij stilstaan dat het leven daar misschien heel anders over denkt. Want mensen veranderen. Ze worden ouder, maken keuzes, slaan een andere weg in. En soms ontdek je dat twee mensen die ooit niet zonder elkaar konden, uiteindelijk toch niet bij elkaar blijven. Dat is ongeveer het gevoel waar Eddie Vedder over schreef. Over iemand loslaten van wie je nog steeds houdt. Want na zo'n liefde blijft er van alles en nog wat achter. Foto's, plekken, kleine herinneringen. Dingen waar je vroeger vrolijk van werd, maar die ineens een donkere lading krijgen. Alsof iemand langzaam alle kleur uit je wereld heeft weggehaald. Je gaat verder met je leven, maar die ander heeft wel een soort afdruk achtergelaten die je niet zomaar uitwist. En dan komt misschien het pijnlijkste besef. Je weet dat die persoon ook verder gaat. Dat ze opnieuw verliefd zal worden, gelukkig zal zijn en misschien precies dat mooie leven krijgt dat je haar of hem of hun altijd hebt toegewenst. En weet je, je gunt het haar ook. Of hem of hun. Alleen had je diep van binnen gehoopt dat dat leven samen met jou zou zijn. Over dat gevoel van liefde, verlies en uiteindelijk moeten loslaten schreef Eddie Vedder een van de meest emotionele nummers van Pearl Jam. Black.

0: Ik heb hem even op slot gedaan. Hij is er zometeen met de 90s Break. Drie platen uit de jaren 90. Maar welke drie zijn het? Hier is een cryptische zin, zodat je het misschien kan ontcijferen. We gaan nu naar beneden, zei de ruimteman, terwijl hij zijn angst had doorgeslikt. We gaan nu naar beneden, zei de ruimteman, terwijl hij zijn angst had doorgeslikt. Nou, wagen gok via de Kinkap. Veel plezier zometeen met Erik.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
4: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
7: Oh. Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Minister Aartsen komt met een nieuwe wet voor ZZP'ers. Die moeten straks minstens 3 opdrachtgevers hebben en zelf kunnen bepalen wanneer en waar ze werken. Veel bedrijven zijn gestopt met het inhuren van zelfstandigen omdat ze eigenlijk in loondienst moesten. Nederland heeft ongeveer 1 miljoen ZZP'ers. De website van de hackersgroep Shiny Hunters is niet uit de lucht, maar verhuisd naar een ander adres, zegt de groep tegen BNR. Verhuizing was volgens hen nodig na meerdere DDoS-aanvallen en problemen bij datacenters. Op het nieuwe webadres zijn maatregelen genomen tegen die aanvallen. Shiny Hunters zou ruim 100 hacks hebben gedaan. Er worden voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd in de Amerikaanse staat Tennessee. De gouverneur wil eerst weten wat er vannacht precies misging met de executie van een vrouw die was veroordeeld voor moord, Krista Pike. Ze overleefde 2 dodelijke injecties en is naar een ziekenhuis gebracht. En bij steeds meer mensen staat een bezoek aan een museum op de agenda. Vorig jaar trokken musea in ons land ruim 31 miljoen bezoekers. Dat zijn er bijna 1 miljoen meer dan het jaar daarvoor en net wat minder dan voor de coronapandemie. Ruim 1/4 van de bezoekers kwam uit het buitenland. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog.

0: met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is erg druk verlopen, met nogal wat ongelukken. De files lossen nu wel geleidelijk aan op. De files vanaf een kwartier vertraging staan nu nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met een half uur extra reistijd. Verderop richting Amsterdam tussen de afrit Soest en knooppunt Watergraafsmeer nog zo'n 3 kwartier extra reistijd. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. 16 kilometer file met een half uur vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. 17 kilometer met daar een half uur oponthoud. Op de A4 richting Rotterdam tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Een uur vertraging na een ongeluk. De rijbaan is daar wel weer vrij. Dan de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij Zaanstad Zuid. Een half uur vertraging door een stilgevallen auto. Daar is één rijstrook dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rotterpolderplein 21 kilometer file met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer open. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Oud-Beijerland 8 kilometer met ruim een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

0: Kink. Kink 90s Break.
1: Hoogste tijd voor de King 90's Break van deze mooie donderdag. Komt-ie, hè? We gaan nu naar beneden, zei de ruimteman, terwijl hij zijn angst had doorgeslikt. Ik dacht dat hij best lastig was, maar Louis en Rianne hadden het hartstikke goed. Het ging over deze drie.

Spaceman Swallowed Bush and Way Down Now van World Party maakte... We gaan nu naar beneden. Way Down Now, zei de ruimteman Spaceman. Terwijl hij zijn angst had doorgeslikt. Swallowed. Goed gedaan, Louis en Rianne. Op deze mooie donderdag. Van harte welkom bij dit schitterende radioprogramma. De komende 3 uur heel veel goede muziek. Onder andere, mag ik het begin inluiden van Rocktober. Dat wil zeggen dat ik zo meteen na 9:30 3 platen ga draaien van 1 iemand... uit zijn of haar of X stemlijstje voor de Kink 1500. Want vandaag zijn de Kink 1500 stembussen officieel geopend. Stemmen dus. Ga naar kink.nl en stem op de Kink 1500. Dan maken we er weer een fantastisch mooie lijst van. Je weet het, het is onze hoogmis door jou samengesteld. Dus dan weten we precies wat je mooi vindt en wat je graag wil horen en wat je te gek vindt. Dus de stembussen voor de Kink 1500 zijn open. Straks na 9:30 3 platen van 1 van jullie. En daar heb ik ook nog een mooi prijsje voor. Zometeen, de Florence and the Machine en de Beastie Boys. Maar eerst de nieuwe personal trainer en die heet Tyre Skid.

0: Door de Cryogen van Muse Outkick XL. Die zou je bijvoorbeeld in de King 1500 kunnen stemmen. Hij is hartstikke nieuw, dus die past er best wel in. Hij is in april uitgekomen, was toen bij ons King XL. Dus nog niet meegenomen in, natuurlijk in de vorige King 1500. Dus die zou je nog mee kunnen nemen als je gaat stemmen. Er zijn al heel wat mensen die hebben gestemd. En ik heb zometeen van één van die stemmers drie platen uit het lijstje geronseld. En die heb ik achter elkaar geplakt. Wat we daarmee... Nee, laat ik het nou maar afval zeggen. Als ik die drie platen draai en jij denkt... Hé, dat is mijn lijstje. Jair Stoffels. App me dan even. Als jij appt tijdens deze drie platen die uit jouw stemlijstje afkomstig zijn... krijg je van mij een Kingshirt.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia. Van Jumbo.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Ik zei het net, heet jij, Jair Stoffels, en heb jij gestemd op de Kink 1500? Want de stembussen zijn bij deze geopend. En heb jij gestemd onder andere op Johnny Cash, Wet Leg en Nirvana? Stuur mij dan nu een appje, Jair. Voor je het weet heb jij een Kink t-shirt.
2: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: away.
1: Drie platen de tijd en in de allerlaatste Hurt van Johnny Cash. Blijkbaar iemand die Jair even aan zijn oren heeft getrokken. Hey, je moet even appen. En Jair appt hij met inderdaad het juiste nummer. Want ja, je kan natuurlijk, er zijn nog een paar anderen die zeggen, ja, ik ben Jair, maar deze is niet. Nee, de echte Jair heeft mij geappt en die krijgt bij deze een King shirt. Vanaf nu tot aan de King 1500 gaan we dat ieder half uur doen. Dus elke half, ieder half uur drie platen uit jouw stemlijstje. Voor je het weet, dan mag jij gaan appen. Dan heb je een King shirt. Dat is leuk, hè? Zometeen Nothing But Thieves, maar eerst Lost. Dit is Linkin Park.

0: Zometeen hier op Kink onder andere Soundgarden, Manic Street Pictures en Florence Road.
1: Kink. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, 2e voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een criminele bende opgerold die jarenlang drugs zou hebben gesmokkeld via de luchthaven van Brussel. Vanuit Afrika en Amerika wisten ze cocaïne en cannabis aan boord te krijgen van passagiersvluchten. In België en Frankrijk zijn invallen gedaan en meer dan 20 verdachten opgepakt. Makelaarsvereniging NVM steunt de plannen van de minister voor een beroepsregister waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Wat de club nog mist is dat makelaars ook een opleiding moeten hebben gehad en aantoonbaar vakbekwaam zijn. De NVM hoopt dat de minister dat ook nog wil toevoegen. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee worden daar voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd. De vrouw, die al tientallen jaren vastzat in een dodencel, kreeg vannacht een injectie, maar bleef leven. De gouverneur van Tennessee laat onderzoeken hoe het zo mis kon gaan. En we hebben vanochtend de drukste donderdagochtendspits van dit jaar gehad, zegt Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt stond er bijna 580 kilometer file op de Nederlandse snelwegen. Vooral rond de grote steden was het druk en dat kwam met name door de regen en door ongelukken. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden.
12: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op.

But love alone is not enough. Manic Street Preachers. Zometeen hier op Kink. Hikpie, een band waar wij ongelooflijk in geloven. En die het inmiddels ook al wel behoorlijk hebben waargemaakt. Maar daar gaat nog een hoop mee gebeuren hoor. De komende tijd Hikpie dus. Soundgarden, maar eerst Living in Another World. Mark Hollis is er niet meer, maar Talk Talk zal voor altijd blijven bestaan.

0: Where are we running? Hoorde je van Lenny Kravitz. Nou, we zijn aan het rennen naar zometeen drie platen. Drie platen uit het stemlijstje van Renze van Meteren. Die ga ik draaien zometeen, die drie platen. En als Renze nou wakker is en luistert en je stuurt mij een appie tijdens die drie platen, Renze, dan krijg je even mij een t-shirt.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, mag ik een broodje?
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
12: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaar van Jumbo.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
16: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
15: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
16: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
17: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
18: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje. Of ontspannen door valeriaanwortel. Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: 3 platen uit de stemlijst van Renze van Meteren. Renze, ben je wakker? Luister je? Of iemand trek hem even aan zijn taas. Want Renze van Meteren koos voor Imagine Dragons, Betty Saveert en Arctic Monkeys uit de King 1500. De stembussen zijn geopend. En als je stemt en we pakken jouw stemlijstje erbij en draaien daar 3 platen van en jij gaat appen terwijl je die 3 platen hoort, krijg je van mij een gloednieuw King shirt.
1: King 1500, jouw stemlijst.

Helaas, helaas. Ik heb geen appje nog binnengekregen. Wel van een andere Renze. Mag ik ook? Nee, nee. Ik moet Renze van Meter hebben. Renze van Meter, helaas. Helaas, geen shirt. Maar wel drie goede platen. Ik zei het, de King 1500 stembussen zijn geopend. Hè. Doe dat, stem. En voor je het weet pakken we jouw stemlijstje eruit en maak je kans op een King shirt. Het is vandaag 1 oktober. Een nieuwe maand is begonnen. En het is eigenlijk als volgt in het verleden dat op 1 oktober 2004 in Melbourne de straat AC/DC Lane wordt geopend door de burgemeester. Hij laat meerdere straatnaamborden maken zodat het bord in de straat zelf niet gestolen wordt. Dus nou ja, goed. Ik weet niet of dat gelukt is. Het enige album van The Last verschijnt in 1990. Daar staan Timeless Melody en het natuurlijk het onvergetelijke There She Goes Up op. Up. Natuurlijk, Erik. Die plaats is de enige plaats van The Last. En de website van Radiohead gaat totaal kapot op 1 oktober 2007... wanneer bekend wordt gemaakt dat het album In Rainbows daar digitaal in de pre-order gaat en je zelf de prijs mag bepalen. Dat deden mensen. Sommige mensen betaalden er superveel geld voor, sommige mensen maar een cent. Jigsaw Falling Into Place, dit is Radiohead.

0: Cargo gekocht.
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel op ah.nl of in de AH-app.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het onderwijsprotest in Frankrijk wordt groter. Universiteitsstudenten hebben zich er nu bij aangesloten. De protesten begonnen met alleen scholieren die boos zijn over onder meer te grote klassen en gebouwen die niet goed zijn. Daarbij wordt ook geweld gebruikt, honderden minderjarigen zijn opgepakt. Ook wordt brand gesticht bij scholen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgt de komende maanden hulp van het Drentse dorp Bijlen. Daar komt een nachtopvang. Als het in Ter Apel te vol zit, kunnen in Bijlen maximaal 200 asielzoekers slapen. De locatie gaat over anderhalve week open en komt in de plaats van de nachtopvang in Zuidwolde en Warffum. In België en Frankrijk is een grote politieactie gehouden tegen drugsmokkel via de luchthaven van Brussel. Er zijn ruim 20 verdachten opgepakt. Vanuit Afrika en Amerika wist de bende koffers met cocaïne en cannabis op passagiersvluchten naar België te krijgen. In ons land werden eerder ook al 2 bendeleden opgepakt. En de Russische schaaklegende Garry Kasparov staat in Rusland op een dodenlijst. Inlichtingendiensten hebben er gewaarschuwd dat hij moet uitkijken. Kasparov is een van de bekendste tegenstanders van president Poetin en woont al jaren in New York. Ook al loopt hij gevaar, zegt Kasparov, ik ga niet onderduiken. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden.
10: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
2: Met zometeen Thelonious Monster, The National. Maar eerst Green Day.

Monster. Band vernoemd naar Thelonious Monk. Wereldberoemde jazzpianist die veel, die lang daarvoor was overleden. Maar ze vonden het blijkbaar een leuke woordspeling. Thelonious Monster. De band had sowieso een beetje een rare reputatie hoor. Zanger Bob Forrest was nogal aan de middelen, drank en drugs. En heeft ooit een keer op Pinkpop het zover gebracht dat hij via de zijkant langs de trussen omhoog tot boven op het podium, op het doek wat de bovenkant van het podium afdekt, met de microfoon en al daar naar boven ging en daar een beetje ging liggen rollenbollen. Terwijl iedereen doodsbang was, want dat doek is helemaal niet zo heel erg dik en niet zo sterk. Het is ook niet de bedoeling dat je daar op loopt. Dus iedereen was bang dat hij er doorheen zou zakken en dan zou hij, een metertje of 20 naar beneden lazeren. En dat had hij waarschijnlijk niet overleefd. Nou, uiteindelijk ging het allemaal goed. Een legendarisch pingpongmoment dus voor Bob Forrest van Thelonious Monster. Zometeen The Killers, YouTube, maar eerst de nieuwe War on Drugs en die heet

0: 595 hoorde je Violet Grohl, die aardig en lekker aan de weg timmert. Die we het komende festivalseizoen overal en nergens gaan tegenkomen, kan ik je bij deze vertellen. Goed,
1: Kink.
0: Ik ben er zo straks mee begonnen. Het is namelijk 1 oktober, het is Rocktober hier op Kink. En in aanloop naar de Kink 1500, want de stembussen zijn geopend, kun jij dus alvast je stem laten horen. Wat wij doen is, elke keer zo na het halve uur pak ik 3 tracks van uit iemands stemlijstje. In dit geval, ik had straks al Jair Stoffels, die heeft geappt. Renze van Meteren, die heeft niet geappt, want die hoorde niet. En Lena van Beek is nu aan de beurt. En die heeft 3 fantastische tracks in haar stemlijstje staan. En die hebben wij eruit gepakt. Ik heb het over The Doors, Light My Fire, Velvet Revolver, Fall to Pieces en The Smashing Pumpkins, Disarm. Die ga je zo meteen horen. En Lena, als jij het nou hoort, of iemand even Lena waarschuwt, als je tijdens die 3 nummers appt, krijg jij een Kink shirt.
1: Kink. Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
2: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Het is tijd voor het stemlijstje voor de Kink 1500 van Lena van Beek. Lena, als je het hoort tijdens de komende 3 nummers, als je mij dan even appt, krijg jij een Kink shirt.
15: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Dat was snel. Al tijdens de eerste 30 seconden van Disarm van de Smashing Pumpkins kreeg ik een appje van Lena. Ja hoor, ik ben er. Nou, bij deze gefeliciteerd. Jouw keuze uit jouw stemlijstje, de 3 platen uit jouw stemlijstje waren Light My Fire van The Doors, Fall to Pieces van Velvet Revolver en de Smashing Pumpkins. Disarm zorgde ervoor dat jij een mooi t-shirt krijgt. Bij deze gefeliciteerd.
1: Kink Album Top 1000 Classic.
0: Het is tijd voor de Kink Album Top 1000 van vandaag. Van deze mooie donderdag. Wodan Boys, Godspeed, Agogo. Dat is de titel. Staat op 144 in de album Top 1000. Het is een nieuwe entry, want de plaat was daarvoor natuurlijk nog niet uit. Het is het debuutalbum van de Wodan Boys. Band ontstond toen Thomas van der Wand en Mickey B aan elkaar gekoppeld werden door de manager. Die zaten in andere bands, die 2 gasten. De naam kwam snel nadat de eerste jam sessies waren geweest en ze erachter kwamen dat ze allebei en hun ouders fan waren van Cote & The Bee. En een sketch van het illustere van Cote & The Bee duo over sportclub Wodan van de tegenpartij zorgde voor de naam Wodan Boys. Later kwamen daarbij Timo Prins en drummer Olivier Lucas. En dat was de geboorte van Wodan Boys. Band bracht het album uit nadat ze een drietal EP's hadden gedaan. Eerst ontstaan van de band was vlak voor de coronapandemie. Heel veel optredens stonden al, maar die moesten worden afgezegd. De EP's werden digitaal uitgebracht. En toen de band voor het eerste fysiek exemplaar in de handen kreeg, konden ze naar eigen zeggen wel Yankee. En dat kan ik me voorstellen. Voor de band draait dit album vooral om feestvieren. Sommige tracks hebben een diepere gedachte achter zich. Karaoke Rockstar gaat over een verouderde artiest die vaak in kroegen zit. Wie kent ze niet? En ze plaatsen nu en dan op karaokeavonden voorbij hoort komen. Oei, oei, oei. Ja, Wodan Boys hebben inmiddels bewezen dat ze een vaste waarde zijn in aan het Nederlandse rockfirmament. Daarom de debuutplaat is Godspeed Agogo van Wodan Boys is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zometeen Geezer Glamour Danger, maar eerst Power.
1: Kink Album Top 1000 Classic.

vandaag heb ik een nieuwe King Kong Top 1000 Classic. En het leuke is, dan weet ik nog niet wat dat is. Dat bepalen Michiel en ik en dan die ochtend. Dat is leuk, hè? Dan gaan we daar leuk allemaal dingetjes over opzoeken en zo. Dus dat hoor je morgen. This is Evanescence and Everybody's Fool.

0: inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Reizigers in het streekvervoer moeten rekening houden met stakingen. Afgelopen zomer liepen de onderhandelingen vast over een nieuwe CAO. Als de streekvervoerders volgende week niet met een beter bod zijn gekomen, gaan de bonden actie voeren. Ze willen dan tot aan de kerst elke week een dag staken. Minister Heijnen zegt dat het belastingplan nog moet worden aangepast aan de wensen van de Kamer. Die heeft het vandaag opnieuw over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Heijnen komt later met oplossingen om Ja 21 en Pro tegemoet te komen. Hij gelooft erin dat er een plan komt waar de Kamer mee in kan stemmen. Er zijn 12 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. 4 patiënten zijn overleden en daarmee komt het totaal aantal doden in Nederland op 9. Het RIVM denkt dat we over de piek van de uitbraak heen zijn. De meeste mensen die het West-Nijl-virus krijgen hebben er geen last van. Het virus komt van muggen. En de burgemeester van Rhenen noemt het onacceptabel dat er ruiten zijn ingegooid van het gemeentehuis, meldt RTV Utrecht. Dat was gisteravond na een raadsvergadering waarin besloten werd om asielzoekers op te vangen. Meningen mogen worden uitgesproken, maar vernielingen kunnen niet, zegt de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden.
10: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
12: Financiële ongelijkheid. Why don't you get a job?

0: Kink.
1: Hey, hele goede donderdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Nou, 1 oktober vandaag en dat betekent natuurlijk bij Kink Rocktober. We staan helemaal in het teken van de Kink 1500. De beste alternative rock tracks ooit gemaakt. Althans, volgens jou. Dus hebben we natuurlijk wel je stem nodig. En die kan je doorgeven via de site, via de app. De stembussen zijn vanochtend officieel geopend op Utrecht Centraal. Met Michiel. Hartstikke leuk was dat. En een extra leukje. Als je nou je lijstje hebt ingestuurd. Elk half uur gaan we op Kink, zo rond half dus, 3 tracks draaien uit iemands lijstje. We gaan van tevoren ook zeggen wiens lijstje het is. Nou, hoor je nou die 3 tracks en je naam? Dan moet je als sodemieter een berichtje sturen met de Kink-app. En dan maak je kans op een gratis Kink 1500 t-shirt. Dus extra reden om te blijven luisteren naar Kink. Nu naar Making Plans for Nigel van Ecstasy.

0: Zometeen, dan ga ik 3 tracks draaien waarop iemand heeft gestemd voor de Kink 1500. Wie dat is, ga ik zometeen vertellen. En als die persoon dan binnen die 3 platen reageert, dan maakt hij kans op een Kink t-shirt. Dat is zometeen.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
7: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
9: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.

0: 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe King 1500 shirt.
1: Ja, Engel, Rammstein, Wunderhorst, The Rope. En Elbow met One Day Like This. Dat zijn de tracks die ik zo meteen ga draaien. En dat zijn ook de tracks die iemand in het lijstje heeft gezet voor de King 1500 en dat vanochtend heeft doorgegeven. Die persoon, dat is Ramon Jansen. Ramon, als jij via de app een berichtje stuurt, ja, ik ben er! Dat was inderdaad mijn lijstje. Nadat of voordat Engel van Rammstein is afgelopen, dus binnen die drie platen, dan krijg jij van mij een gloednieuw King T-shirt. Dus ik hoop zo meteen van je te horen. Ramon Jansen in de King app.
0: King 1500, jouw stemlijst. Kink.

zit te staren naar de kink-app, maar helaas nog geen berichtje van Ramon Jansen. Heffen. Dory! Mag vandaag dus, of tenminste niet vandaag, nu nog eventjes geen t-shirt weggeven. Maar zometeen om 9:30, dan ga ik het gewoon weer proberen. Ga ik weer 3 tracks draaien waarop gestemd is, noem ik de naam. Wie daarop gestemd heeft en als hij dan binnen die 3 tracks reageert, maak je kans op een kink-t-shirt. Heart to beat, heart five.

Isabel hier tot 3 uur op Kink. Helemaal leuk dat jij er ook bij bent. En blijf er ook vooral bij. Zometeen nieuwe muziek van Nothing But Thieves, Bleach 93. Gloednieuwe muziek van Radio Free Alice. Maar ook genoeg fijne klassiekers onderweg. Zometeen.

0: Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
12: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week bij Shell diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarme, 3 of 500 gram, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Gevangenispersoneel en hun gezinnen moeten ook buiten hun werk beter worden beschermd, zegt de Justitievakbond. Die maakt zich zorgen na dodelijke geweld vorige week op een terras in Amsterdam. Daar werd een cipier van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten door een bekende, iemand die daar een tijdje vastzat. Justitieminister Van Wil is duidelijk. Sierra Leone kan de ruzie over de gezochte drugsbaas Bolle Jos binnen 24 uur oplossen. Het enige wat ze volgens Van Wil moeten doen is Bolle Jos oppakken en uitleveren. Zolang dat niet gebeurt, wordt Sierra Leone financieel gestraft. Ze krijgen geen Europees geld meer. Het onderwijsprotest in Frankrijk is overgeslagen naar België. Ook in Luik wordt nu gedemonstreerd. Op meerdere scholen zijn brandjes gesticht en wordt met vuurwerk en fruit gegooid. Bij de protesten in Frankrijk zijn honderden scholieren opgepakt. Er wordt onder meer geprotesteerd tegen de slechte kwaliteit van de schoolgebouwen. En meerdere gemeenten delen gratis Pride-vlaggen uit voor Paarse Vrijdag volgende week. Er liggen onder meer honderden vlaggen bij de bibliotheek in Zoetermeer. Met zo'n vlag kunnen mensen hun stadgenoten steunen, is het idee. Ook in Harderwijk kunnen vlaggen worden opgehaald. Het weer van Weer Online. Vanmiddag op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20.
15: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
17: Even de buitenwereld vergeten. Chasing Cars. Snow Patrol. Kink.

Uit het bakje, gloednieuw op Kink. Uit Australië komen ze, Radio Free Alice. En het nummer heet Kick in the Shins. Kink. Hallo, hallo. Isabel hier tot 3 uur. Ik ga even heel eerlijk tegen je zijn. Ik zit er vandaag niet zo lekker in. Heeft iedereen wel eens, hè, zo'n dag dat het niet zo gaat zoals je het allemaal wil? Ik struikel over mijn woorden heen, ik druk op de verkeerde knopjes, ik roep allemaal verkeerde dingen. En dat heeft er onder andere mee te maken dat, net zoals ja, velen van ons, geraakt zijn door het overlijden van Paulien Cornelissen. Hoor je dat? Ik krijg weer gelijk zo'n in mijn stem. Dat doet gewoon wat met me. En dan is er iets heel onbelangrijks waar ik ook een beetje van slag van ben. Als er één ding is waar ik een ongelofelijke hekel aan heb, dan is dat aan fotosessies. Dus op de foto gaan. En morgen, dan moeten Jim en ik, die moeten op de foto. En dan moet ik onder andere voor naar de kapper en mijn kleren klaarleggen. En ik raak daar altijd helemaal van de leg van. Dus ja, vandaag is gewoon niet mijn dag door allerlei oorzaken. Ik ben ook maar een mens, hè. Goed, muziek. Guiding Lights van Mumford & Sons komt eraan. Na deze hele mooie van The Scene. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.

0: De stembussen voor de Kink 1500 zijn geopend en er wordt gelukkig al volop gestemd. Zo zie ik hier ook weer 3 tracks binnenkomen van iemand. Die iemand, die ga ik zo meteen noemen. En als hij dan reageert na het horen van zijn 3 stemplaten, maakt hij kans op een t-shirt. Ik geef je alvast een kleine hint wat er in het lijstje staat. Audioslave, Doesn't Remind Me. Heb je daarop gestemd? Extra reden om op te letten.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.

0: thuis.
1: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Kink. Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Plannen, meten, rekenen. Leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaubing Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaubing Dagstein.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
13: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan, de mini McWraps.

0: 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe King 1500 shirt.
1: Laura Rongen, jij bent een vrouw naar mijn hart. Want je hebt onder andere gestemd op Audioslave met Doesn't Remind Me. Verder heb je ook gestemd op Clawboy's Claw met Rosie en Wolf Alice met Smile. En daarmee maak jij nu kans op een gloednieuw King T-shirt. Althans, Laura Rongen, als je me even een appje stuurt voordat Wolf Alice met Smile is afgelopen. Ik hoop je zo meteen te treffen in de Kink-app.
0: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Ja, Laura Rongen, jij zat echt bovenop de radio. Want al bij de eerste klanken van Audioslave Doesn't Remind Me stuurde jij een appje. Ja, daar heb ik op gestemd. Ik ben er. Nou, Laura, ik heb je appje gezien. Dat betekent dat we contact met je op gaan nemen. En dan krijg jij van ons een gloednieuw Kink t-shirt. Die trouwens ook gewoon te verkrijgen zijn in de shop. Hè? Dus neem even een kijkje. Het zijn mooie shirts geworden. Kings of Leon nu, Sex on Fire.

Ik zei dat ik vandaag er niet zo heel erg lekker in zit door allerlei omstandigheden. Omdat er daardoor van alles misgaat. Ik struikel over mijn woorden en ik druk op de verkeerde knoppen. Ik roep allemaal verkeerde dingen. Dus ik vind dat ik mezelf even moet verwennen. En dat ga ik onder andere doen met de nieuwe van Placebo. De nieuwe van Placebo. Helen Keller hoor je zometeen hier op Kink. Ook Weeders en Alice in Chains onderweg.

0: van een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
11: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Minister Heijnen wil best iets doen aan box 3 om kleine spaarders en beleggers te ontzien, maar hij zegt er meteen bij dat er dan wel ergens anders geld gevonden moet worden. In de Kamer wordt er nu over gepraat. Het is flink wat rekenwerk, zei de minister. Er is veel kritiek op de kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Mensen in honderden flatwoningen in Groningen wordt aangeraden om thuis voorlopig niet te boren of te timmeren, meldt de regionale omroep. Er zit asbest in de muren en er is nu onderzocht hoeveel gevaar bewoners lopen. Volgens de GGD is het gezondheidsrisico maar klein, zolang je niet gaat verbouwen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een belangrijke brug geraakt door Russische drones, meldt de burgemeester. Op dat moment reed er een metro overheen die werd geraakt. Ramen werden eruit geblazen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Al het openbaar vervoer over de brug is stilgelegd. En de roltrap gebruiken terwijl je Crocs of andere rubberen schoenen draagt, kan je maar beter niet doen. Het is gevaarlijk. Dat zegt het Liftinstituut tegen RTL. Na 2 ongelukken waarbij iemand met zijn schoenen vast kwam te zitten op het punt waar de treders van de roltrap in elkaar vallen. Er vielen geen gewonden, maar dat kan ook verkeerd aflopen.

0: Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen. Tot zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
2: Strijd hebben aan pretentieuze politiek. No fronts. Go!

Trippin'. Red Hot Chili Peppers, nu hier op Kink. Of zojuist op Kink. Ja, het gaat niet zo goed vandaag met mij. Ik zit er gewoon niet zo lekker in. Kan iedereen hebben, toch? Ik ga nu ook weer dwars door de vormgeving in. It's not my day today. Dus ik hoop dat het snel morgen is. En morgen staat op de planning onder andere een fotoshoot met mijn lieve collega Jim Voorwald. En daar heb ik echt een ongelofelijke hekel aan op de foto gaan. Maar ik vind het dan wel weer leuk in dit geval dat dat samen met Jim is. En die foto die wordt gemaakt ter gelegenheid van onze nieuwe middagshow. Van Jim en van mij. Tussen 3 en 6 op de vrijdagmiddag. En morgen, na die fotoshoot, hebben ze ook weer de uitzending. Die gaan we alleen niet hier in de studio doen. Nee, na de fotoshoot stappen we samen in de auto, gaan we naar Den Haag. Niet om bij mij thuis een kopje koffie te gaan drinken, maar wel om een uitzending te gaan maken in de Zwarte Ruiter in Den Haag. En dat doen we dan samen met de Wonan Boys. En die gaan daar s'avonds ook een optreden geven. Die kicken een tour daar af. Worden ook plekjes voor weggegeven. Dus houd het in de gaten. Komt dus allemaal morgen tussen 3 en 6. Ja, ik wou dat het al zo ver was. Oh nee, don't wish time away. Muziek, The Cult, Love.

0: Ieder uur rond de klok van half maak je op Kink kans op een Kink t-shirt. Als je tenminste gestemd hebt op de Kink 1500. Ik noem maar wat, bijvoorbeeld op Wheatus of Alice in Chains of Florence and the Machine. Gaat er nu een belletje bij jou rinkelen? Extra reden om te blijven luisteren. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elk uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Kink. Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
11: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18. Plus.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
13: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.

0: 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe King 1500 shirt.
1: Nou, Aaron Goes, jij bent de persoon die kans maakt op zo'n King 1500 t-shirt. Want je hebt gestemd en je hebt onder andere in je lijstje gezet Wheatus, Teenage Dirtbag, Alice in Chains, Man in the Box en Florence and the Machine met Queen of Peace. Ik geef je deze drie platen om te reageren via de app. En als ik jou zie verschijnen in de app, dan komt dat t-shirt jouw kant op. Geniet in ieder geval nu van die drie platen die Aaron onder andere in het lijstje heeft gestemd.
0: King 1500, jouw stemlijst. King.

gefeliciteerd, Aaron Goes. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het stemmen op de Kink 1500. Dankjewel voor het reageren via de app. Fijn dat je erbij bent. En dat levert jou een t-shirt op van de Kink 1500. Aaron Goes, je krijgt bericht, het komt jouw kant. Oké, dit is mijn momentje. Nieuwe single van Placebo. Daar word ik heel erg blij van, dat begrijp je denk ik wel. Helen Keller, wereldberoemde Amerikaanse schrijfster, activiste en taalkundige. En een van de favoriete historische figuren van Brian Molko. En nu is ook een single van.

0: mijn eerste dag van Rocktober op Kink zit erop. Morgen ben ik er weer. Niet vanaf 12 uur, wel vanaf 3 uur. Niet vanuit Hilversum, maar wel vanuit Den Haag. Vanuit de Zwarte Ruiter. Daar trappen we af, samen met de Wodan Boys en natuurlijk met Jim. Ik hoop je daar te treffen. Veel plezier bij Stefan. En doe niks voor de komende seizoen. Bye bye.
1: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Morgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola komt voor behandeling naar Nederland. Dat gebeurt in het ziekenhuis in Leiden. De medewerker raakte besmet in Congo. Ondanks strenge voorzorgsmaatregelen kan dat niet helemaal voorkomen worden. Volgens Artsen zonder Grenzen lopen mensen in Nederland geen gevaar. Op Schiphol is vliegtuigpersoneel betrapt met cocaïne. Dat gebeurde bij een controle van de koffers van de bemanning na een vlucht uit Mexico. In de handbouw.

0: de komende tijd ook nog te zien in het programma, dat al is opgenomen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon, vooral in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
2: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je Fatboy Slim na POD en Youth of the Nation.
1: Kink. Kink.
3: Goeie weekend.
4: Ja. En wij ook, schat. We willen allemaal weekend.

niemand die het nog weet. Is het nou herfst? Is het nou nazomer? Ik heb geen idee meer. Het voelt als nazomer, maar mijn woonkamer stond dankzij mijn partner inmiddels vol met pompoenen. En vanmorgen waren we op Utrecht Centraal met King. Daar rook het best wel naar pumpkin spice. Dus ik ben een beetje in de war. Gelukkig geven de vaccins wat houvast. If you wanna, op King. Stefan is mijn naam. Talking Heads hoor je zometeen na Royal Blood in 10 over 10.

0: staan zij in de Zwarte Ruiter in Den Haag. En dan denk je, misschien heb je nog nooit van het poppodium gehoord. Dat kan heel goed. Het is namelijk geen poppodium. Het is de kroeg waar zij voor het eerst ooit optraden. En omdat het 5 jaar geleden is, gaan ze dat opnieuw vieren daar. Je kan gewoon binnenstappen. Wie het eerst komt, wie het eerst ook daadwerkelijk vooraan staat. Kink is er in elk geval de hele middag bij. Dus kun je niet naar Den Haag komen, dan heb je wel de hele middag Wodan Boys op je radio. Het is inmiddels 1 oktober, of 1 roktober wel te verstaan. Dat betekent dat je ieder uur een stemlijstje hoort. De stembussen voor de Kink 1500 zijn vanmorgen geopend, namelijk de lijst met de beste alternative rock ooit gemaakt volgens jou. En over een minuutje of 3 ga ik een naam noemen van iemand waarvan je zeker weet dat die zijn stemlijstje al heeft ingevuld. Van dat stemlijstje ga je ook zeker muziek horen. Maar als je jouw naam hoort, laat het dan weten via de Kink app, want dan maak je kans op een Kink 1500 shirt.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Kink. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïne-shakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
8: Behalen zeg.
9: Koffie.
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
10: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
12: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
17: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
16: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.

0: ten naam van een medekinker die zijn lijstje al heeft doorgegeven via kink.nl/stem. Zijn lijstje met de beste muziek ooit gemaakt. En het goede nieuws is, uit dat lijstje ga ik sowieso 3 liedjes voor je draaien. Maar hoor jij nu je naam? Reageer dan binnen die 3 liedjes via de Kink-app dat je je naam gehoord hebt. Want alleen dan maak je kans op een nieuw Kink 1500 t-shirt. Dus ben jij Paul Sloessen? Laat het dan weten via de Kink-app. En Paul, goed nieuws, want dit is jouw stemlijstje. Met onder andere The Offspring.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

In elk geval complimenten voor jouw stemlijstje. Nieuws plugin baby, Michael Kiwanuka stond er ook in. Cold Little Heart, The Offspring, Self-Esteem. Maar dat Kingshirt, dat gaat niet jouw kant op, want je hebt niet gereageerd binnen je stemlijstje. Maar dat betekent wel dat over minder dan een uur, om 4:30... misschien wel jouw naam genoemd gaat worden en dat jij kans maakt op dat Kingshirt. Moet je wel gestemd hebben, kink.nl.

0: Bridges in Tennessee, de nieuwe van Cage the Elephant. Bijna 4 uur.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert.
0: Zometeen hoor je dat Willem-Alexander een fiets gaat kopen. Of althans, ja, als hij er ook een gaat kopen, hij gaat naar een fietswinkel. Soort van. Waar die heen gaat en hoe het zit, je hoort het zometeen net als Nirvana. Hey, en ook The Cure.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
12: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
11: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
12: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De piloot die gisteren op een vlucht van Fly Dubai naar Israël een andere piloot neerstak is een geradicaliseerde islamist uit Oman. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu op de Amerikaanse tv. Hij zegt er niet bij hoe hij dat weet. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen. In het ziekenhuis in Leiden wordt een patiënt met ebola behandeld, maar bezoekers en andere patiënten lopen geen risico op besmetting, zegt het ziekenhuis. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo en kwam met een privévliegtuig naar ons land. In Congo en landen eromheen woedt een grote ebola-uitbraak. Justitie eist 18 jaar cel tegen een man uit Enschede voor de moord op een vrouw. Ze had geen vaste woon- of verblijfplaats en werd vorig jaar maart doodgevonden in zijn slaapkamer. Ze was geschopt en geslagen en haar handen en voeten waren vastgebonden. De verdachte ontkent, maar volgens justitie wijzen alle sporen naar hem. En koning Willem-Alexander bezoekt eind deze maand een asielzoekerscentrum in Leersum in de provincie Utrecht. Dat is een van de oudste opvanglocaties van ons land. De koning praat er dan met bewoners en medewerkers, bezoekt een basisschool waar AZC-kinderen les krijgen en kijkt hoe in de opvang fietsen worden opgeknapt en verkocht. Het weer van Weer Online. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad op 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. Het rijdt nu onder andere langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem door een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Door opruimwerkzaamheden is de weg dicht en al het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dit kost je onderweg 30 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch ging het mis bij knooppunt Oude Rijn. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk en hier is de vertraging 25 minuten. Een stuk zuidelijker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, wegwerkzaamheden bij Beest. De linkerrijstrook is hier dicht en dat kost je onderweg ruim 20 minuten. En verder is er een ongeluk met een vrachtauto gebeurd op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is de rechterrijstrook dicht. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 16:30. Op dit moment is de vertraging 25 minuten.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
15: Zometeen hoor je Nirvana, na The Cure en Lullaby.

0: Zometeen Jimmy Eat World met ook de King XL. Belangrijkste liedje van deze week, de nieuwe van Kingfisher. Eerst...
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, okay, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Het is 1 oktober of 1 roktober eigenlijk. De dag die de boeken ingaat als de dag dat Europa stopt met geld sturen naar Sierra Leone. Er zou nog 18 miljoen van Brussel naar dat land gaan voor voedsel, onderwijs, infrastructuur. Maar omdat het land onderdak biedt aan cocaïnebaron Bolle Jos, dan wordt de geldkraan dichtgedraaid. Ook gaat het vandaag veel over Christa Pike, die ter dood veroordeelde vrouw in de Verenigde Staten, wiens executie in Tennessee compleet misging. Ze kregen gisteren nacht eigenlijk 2 dodelijke injecties, die allebei losstaand dodelijk hadden moeten zijn, maar ja, ze gaat niet dood. En pas op met Crocs op de roltrap. Nooit met Crocs op de roltrap. Überhaupt, waarom zou je Crocs aandoen? Ja, als je ze lekker vindt zitten, moet je het vooral doen, hoor. Maar maar met Crocs op de roltrap moet je niet doen. Daar waarschuwt het Liftinstituut vandaag voor. Gebeurt namelijk steeds vaker dat mensen met hun Crocs vast komen te zitten op de roltrap. Kijk, die schoenen die zijn van rubber gemaakt, hè. En die komen dan vast te zitten tussen de treden van die draaiende trap. Dat ding eet de schoen als het ware op. En daardoor gaat de roltrap stuk, de Croc gaat stuk. En misschien ook wel wat tenen hier en daar. Dus het Liftinstituut zegt vandaag... Crocs op de roltrap, doe het niet, is levensgevaarlijk. Dus in Tennessee hebben ze Christa Pike inmiddels op Crocs opgesloten in een winkelcentrum.
1: Kink XL. Dit is de Kink XL.
0: Misschien werkt dat. Dit is de Kink XL van Kingfisher. How Lonely.

gaat staan. Als je Crocs wilt dragen, doe dat dan gewoon. Vandaag in het nieuws dat je geen Crocs op de roltrap moet dragen. Omdat dat gevaarlijk is te blijven vastzitten. En dat vertelde ik net. En toen zei ik, ja, waarom zou je überhaupt Crocs willen dragen? Ja, Wouter onder andere, die ziet de foto via de kink. Ik draag wel Crocs. Moet je helemaal doen, Wouter. Hartstikke blij mee. Ik trek ze alleen niet aan. Ik vind ze niet zo mooi. Maar als je Crocs aandoet, niet op de roltrap. Gewoon met de lift. Of met de gewone trap, dat kan ook. Dit is Kink met R.E.M. en Orange Crush.

0: Timothy is a different kind of happiness. Over een minuutje of vier ga ik weer een naam noemen. Dus als je een stemlijstje hebt ingevuld via kink.nl/stem voor de Kink 1500, hou de oren gespitst. Kink.
1: Fijn weekend.
2: Weekend.
1: Het weekend vier je met Kink. En dat begint goed met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom trappen je laatste werkdag af vanaf 6:00 AM. De vrijdagmiddagborrel is gezelliger dan ooit. Want om 3:00 proosten Jim Voorwald en Isabel Brinkman met jou op het weekend. Zaterdag en zondag hoor je ook de beste alternative rock. Op het sportveld, onderweg naar je tante's verjaardag en in je woonkamer met je vrienden over de vloer. Het weekend van Kink, dat is pas vrij hebben. Alternative Rock Radio.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Met deze week in de bonus: AH gerookte zalm 1 per 1 gratis. AH verse pasta's en pasta sauzen ook 1.

0: Echter vind je bij Karwei nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dachstein.
8: Half 5. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De EU-ministers van Asiel en Migratie zijn definitief akkoord met het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Begin volgend jaar zou het uitzetcentrum operationeel moeten zijn. De asielzoekers zouden naar Rwanda of Oeganda gaan. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola wordt behandeld in het ziekenhuis in Leiden. Hij kwam vandaag naar ons land met een privévliegtuig. Andere patiënten en bezoekers lopen geen risico op besmetting. En volgens de Israëlische premier Netanyahu komt de piloot die gisteren op een Fly Dubai-vlucht zijn collega-piloot neerstak uit Oman. Hij is een geradicaliseerd islamist, zei Netanyahu op de Amerikaanse tv. Israël gaat vragen om zijn uitlevering. Het weer van Weer Online? In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht kan lokaal mist ontstaan.
10: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat al ruim 500 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Daar veroorzaken werkzaamheden en ongelukken de meeste vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Leidse Rijntunnel. Twee rijstroken zijn dicht en het oponthoud is ongeveer 20 minuten. Een stuk zuidelijker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch wordt aan de weg gewerkt bij Beest. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je ruim 15 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is de weg dicht bij afrit Oosterbeek door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Al het verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid en dit kost je onderweg 25 minuten. En verder nog file op de A16 vanuit België naar Breda. Na een ongeluk met een vrachtauto is bij knooppunt Galder de rechterrijstrook dicht. Vanaf de grens is de vertraging zo'n 20 minuten.
8: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
11: Ja, want ieder uur gaan we een naam noemen van een medekinker die gestemd heeft via kink.nl/stem. Op die lijst, de Kink 1500, is dat jouw naam? Dan dubbel goed nieuws. Goed nieuws nummer 1. Je hoort 3 tracks uit jouw stemlijstje voorbij komen. Goed nieuws nummer 2. Als je via de Kink-app laat weten dat jouw naam genoemd is, binnen die 3 tracks win je ook nog eens dat nieuwe Kink 1500 shirt. Dus ben jij Larissa Hilberink, dan hoor je nu jouw stemlijstje. En als je binnen dat stemlijstje laat weten dat jij Larissa Hilberink bent, dan win je ook dat shirt.
8: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Geen Larissa?
1: Nee, hè? Wel een goed lijstje weer.
2: Incubus, Anomaly, Est Is Your Mind, Green Day Boulevard, Broken Dreams. Ze staan in het lijstje, in het stemlijstje van Larissa Hilbering. Maar goed, het shirt dat gaat naar over een uurtje. Ik zit wel eventjes te denken, ja, mocht je niet hebben meegekregen trouwens. Het is 1 Rocktober vandaag. Deze hele maand staat in het teken van de beste alternative rock. Met vanaf 19 Rocktober moet ik zeggen. De Kink 1500. 2 weken lang de hoogmis van de alternatieve muziek. Wat daarin staat, dat bepaal jij. Kink.nl/stem. Dat kan vanaf nu, hè? Dat kan vanaf vandaag. Dus je kan nu bepalen wat de beste muziek ooit is. En ik zit ineens te denken, dat zijn liedjes die kruipen onder de huid, soms letterlijk. Hoe vet zou het zijn als we de top 10 bij elkaar weten te verzamelen in tatoeages? Ik weet nog niet wat die top 10 zal zijn. Ja, een paar liedjes ga ik wel vanuit dat ze het gaan halen. Hè? En een Black van Pearl Jam zal wel in die top 10 staan. Maar hoe vet zou het zijn om de tatoeages van de top 10, of desnoods de top 5 van de King 1500 naast elkaar te hebben en op die manier te kunnen zeggen, kijk, dit is wat die muziek doet. Het gaat onder je huid zitten, letterlijk en figuurlijk. En dat is waarom het ons zo raakt. En daarom is het zo belangrijk dat deze muziek blijft doorgegeven worden van generatie op generatie. Het lijkt me tof. Ding is alleen, ik heb geen tatoeages. En ook niet per se ambities om tatoeages te nemen. En om nou de hele top 10 op mijn rug te tatoeëren, vind ik wat ver gaan. Maar gewoon, heb jij een tatoeage van een track waarvan jij denkt, nou, het zal wel eens top 10 King 1500 kunnen worden? Laat het even weten via de King app. Zometeen hoor je Violet Grohl. Eerst Oasis. Misschien wel top 10? Zou kunnen.

0: Rollin' Buck in the Cake.
1: ANP Nieuws.
0: Spoiler alert. Kanye West en Rusland. Twee vrij bekritiseerde onderwerpen. Kun je toch wel zeggen. En die zouden samenkomen tijdens concerten van Kanye West in Sint-Petersburg. Maar je raadt nooit waarom dat niet doorgaat. Je hoort het zo in het ANP Nieuws.

0: Stereophonics.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De EU-ministers van Asiel en Migratie hebben definitief ingestemd met het terugkeren van afgewezen asielzoekers. Minister Bart van den Brink noemt het een historische dag. Hij wil niet zeggen naar welk land de asielzoekers worden uitgezet, maar het zou Rwanda of Oeganda zijn. Begin volgend jaar moet het uitzetcentrum opengaan. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen is vandaag met een privévliegtuig naar Nederland gekomen voor behandeling in het ziekenhuis in Leiden. Dat zegt dat bezoekers en andere patiënten daar geen gevaar lopen. De medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Israël gaat vragen om de uitlevering van de piloot die gisteren op een vlucht van Fly Dubai een collega-piloot neerstak. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen in Saoedi-Arabië en daar is de man opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is hij een geradicaliseerde islamist uit Oman. En twee concerten in Rusland van Kanye West onder zijn artiestennaam Ye gaan niet meer door. Ze zouden volgend weekend in het stadion van Sint-Petersburg zijn, maar daar wisten ze nergens van, bleek een tijdje geleden al. Er is in de tussentijd geen oplossing gevonden om het concert van Ye toch te laten doorgaan. Het weer van Weer Online. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat bijna 700 kilometer file. En het is vooral druk in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem bijvoorbeeld, daar staat file bij afrit Oosterbeek. Door opruimwerkzaamheden wordt al het verkeer hier via de vluchtstrook geleid en dat kost je 30 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel een klein half uur oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Daar doe je er bij de aansluiting met de A10 30 minuten langer over. En ook nog file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij afrit Dordrecht Centrum is het oponthoud ruim 20 minuten.
5: Tuurlijk, weer een typische donderdagavondspits.
6: Hey, pst, die file is al voorbij. Dankzij filosofie.
7: Een pizza is een taart die zich voordoet als avondeten.
6: Filosofie, de oplossing voor elke file. Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
8: Zometeen hoor je David Bowie na Stereophonics en Dakota.

Er was deze week ook weer wat ruimtenieuws met een raket die in een baan om de aarde is geschoten of zo, met satellieten en dingen. Ik vind het altijd fascinerend, de ruimte, maar ik moet ook altijd aan deze van David Bowie denken. Space Oddity. Dat maakt het toch een stukje enger allemaal. Dit is Kink. Zet je detective hoed maar vast op, want die ga je nodig hebben zometeen. En ook de Verve over een paar minuten. Eerst de nieuwe van Florence Road, die nog steeds heel fijn is. 7563.

0: wordt het mysterieus. 10 minuten, 3 aanwijzingen en 1 artiest waar we naar op zoek zijn. Op donderdag hullen we ons bij Kink in Mysterie en gaan we op zoek naar die ene artiest die bij die 3 aanwijzingen hoort. Als je weet wie we zoeken, geef het door via de Kink-app. En let goed op.
1: Dossier donderdag.
0: De laatste vlucht Oranje supporters naar Thessaloniki was net vertrokken. Met een zucht plofte de inspecteur neer op een van de stoelen bij gate 12. Eindelijk. Door alle bommeldingen en piloten die vliegtuigen willen laten neerstorten was de beveiliging op vliegvelden flink opgeschroefd. En na urenlang de poten uit zijn lijf gerend te hebben was de inspecteur eindelijk alleen. Of nee, aan de andere kant van de gate zat de man die de tickets controleerde nog op zijn stoel te lezen. De verwarde cavia zag hij op de kaft staan. Een mooi moment om ook zijn eigen leesstof erbij te pakken, vond de inspecteur. Hij pakte het dossier uit zijn achtertas en begon zijn onderzoek door te spitten. Hij zocht naar een artiest, maar was er nog niet helemaal achter welke. Daarvoor had hij nog een paar aanwijzingen nodig. En die zou hij in de komende 10 minuten zeker vinden.
1: Het onderzoek.

Ik heb misschien al wel een ideetje. Dat was aanwijzing 1 van de 3. Als je weet welke artiest de inspecteur zoekt, geef het door via de Kink-app. En onthoud, hè, aanwijzingen komen altijd met z'n drieën. Dus binnen 10 minuten word je misschien nog wel wijzer. Zometeen Yard Act. Eerst U2. Ze bestaan 50 jaar en dat vieren ze. Elevation.

0: hints die samen wijzen naar één artiest. Hint 1 hebben we gehad en kijk eens wat ik hier vind.
1: Aanwijzing 2. In dat kasteel woonde een wonderschone prinses. Doornroosje.
2: Doornroosje, ik kom eraan.

0: Jarlect op Kink. New Beginnings.
1: Aanwijzing 3.
2: Kijk, dit is de Nederlandse staatsschuld.
0: Ja, ja. Dat was aanwijzing 3 in het onderzoek. 3 aanwijzingen zijn er geweest de afgelopen 10 minuten. Als je die alle 3 combineert, dan kom je uit bij een artiest. Maar welke artiest moet het zijn? Als je het weet, geef het door via de Kink-app, want wie weet sluit jij dan dit onderzoek wel? Het antwoord hoor je zo meteen. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
4: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
18: Half zes. Kink. ANP Headlines.
19: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In de gemeente Hoeksche Waard in Zuid-Holland heeft een man zijn partner meerdere keren gedrogeerd en verkracht en beelden ervan gedeeld in besloten groepen op social media. De verdachte werd maandag al opgepakt. De uitvaart van Paulien Cornelissen is in besloten kring, maar wanneer zegt haar management niet. Wel kunnen mensen een bericht achterlaten in het condoleanceregister op Paulien's eigen website. En bij een alcoholcontrole op Schiphol hebben 3 bemanningsleden positief getest. Ze hadden te veel gedronken en moesten honderden euro's aan boetes betalen. Vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol drinken. Het weer van Weer Online? In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht kan lokaal mist ontstaan.
20: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files staan op dit moment in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Vooral ongelukken veroorzaken daar vertraging. Zo is de A12 van Den Haag naar Utrecht helemaal dicht na een ongeluk bij Zoetermeer. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Amsterdam over de A4 en de N11. De A12 van Arnhem naar Den Haag, daar is de vertraging bij Nieuwerbrug ruim een uur na een ongeluk. 2 rijstroken zijn hier dicht. De A12 van Utrecht naar Arnhem is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Hier is de vertraging nu nog 30 minuten. Ook de A27 van Breda naar Gorkum is weer vrij na een ongeluk bij Hank. Vanaf Oosterhout nog 20 minuten oponthoud. En op de A10 Zuid richting Utrecht gebeurde ook een ongeluk bij Amsterdam Oud-Zuid. De linkerrijstrook is hier dicht en hier is de vertraging bijna een kwartier.
18: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Ja, want als je gestemd hebt via kink.nl/stem op die Kink 1500... dan zou het zomaar kunnen dat jij je naam ineens op de radio voorbij hoort komen. Dat er 3 tracks uit jouw stemlijstje gedraaid worden. En dat jij gedurende die 3 tracks tijd hebt om te appen dat je er inderdaad bent. Ja, dat ben ik. Want als je dat doet, maak je kans op het nieuwe Kink 1500 shirt. Dus ben jij Sjoerd Scholz? Ben jij Sjoerd Scholz? Dan krijg je nu 3 tracks uit jouw stemlijstje. En als je binnen die tracks dus appt, ook een Kink 1500 shirt.
18: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: We hebben nog drie aanwijzingen die we wat verder moeten bestuderen.
1: Dossier donderdag.
0: De inspecteur schrok wakker van de stem van de omroeper. Hij was in slaap gevallen op de bank van de lege gate. Hopelijk had niemand hem gezien. Oh jee, zijn telefoon. Het zou toch niet de commandant zijn die hem een standje zou geven? Aarzelend nam hij op. Met de inspecteur, zei hij.
2: Hallo, met Rick.
0: Opgelucht haalde de inspecteur adem. Het was niet de commandant. Waarmee kan ik u helpen? Antwoordde hij.
2: Ik weet naar welke artiest je op zoek bent.
0: Oh ja, zijn onderzoek. Drie aanwijzingen had hij gevonden.
3: Roosje, ik kom eraan.
4: Kijk, dit is een Nederlandse staatsschuld.
0: Maar wat ze betekende? Leg het alsjeblieft uit, zei de inspecteur.
2: Je zoekt de band uit Nijmegen die repeteert in het oude Doornroosje en iets te maken heeft met de staat.
0: Het kwartje viel. Hij zocht naar de staat. Bedankt voor je hulp, zei hij.
2: Graag gedaan,
0: zei Rick.
1: Het mysterie is opgelost.

jaloezie ga ik toch het appje van Marcel voorlezen. Die app namelijk Yes Morgen. Je hoorde de staat met hun nieuwe Freedom op Kink. Morgen en zaterdag staan zij in Carré. Marcel, veel plezier daar. Dat kan alleen maar heel vet worden. Alternative Rock Radio met Lee Kido. Dit is Narcotic.

0: Klopt, het weekend al begonnen is Liquido en Narcotic. Hey Jim.
1: Hey, hallo.
0: Ben jij nog wakker, joh?
1: Ja, nee, zeker. Ja, nog springlevend.
0: Je hebt vanmorgen de ochtendshow ook gedaan en je doet gewoon even een dubbele shift.
1: Ja, waarom niet? Ik bedoel,
0: heb je vanmiddag even op de bank gelegen?
1: Die neiging had ik wel. Nee, er is altijd bij dit soort dagen dan, is dat ik, je hebt dan altijd even een dipje.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je daar gewoon eenmaal overheen bent.
0: Oh, dan ga je gewoon vol door.
1: Dan is er echt
0: mocht je zo
1: aan
0: meteen naar je radio zitten te luisteren en denken, wat komt daar voor gezwets uit? Jim is een beetje moe. Geef hem de ruimte.
1: Zo. Kingster.
0: Ah, dan heb ik ook nog een hele moeilijke Kingster voor je. Die spelen we elke dag. De vraag is dan, welk liedje is ouder? Nou ja, je hoorde net Liquido, Narcotic. Jij begint zo meteen met deze.
2: Kingster, welke track is ouder?
0: En die vraag stel ik dan aan jou.
1: Ja, deze vind ik inderdaad wel heel moeilijk, ja. Welk jaar is Narcotic? My Favorite Game, The Cardigans, is 97, vermoed ik. Maar waar Liquido dan zit? Oei, dat weet ik niet. Ik ga ervoor dat Cardigans ouder is, maar dat is echt een gokkie.
0: Nou, het is je vergeven omdat je moe bent.
1: Oh, is het fout, ja?
0: Ja, Narcotic is 31 augustus 1998.
1: Oh.
0: My Favorite Game, 14 september. Het scheelt nog geen 3 weken.
1: Oh, wauw. Oké, nou.
0: Dus het zit een beetje in dezelfde ballpark. Dus het
1: ja,
0: is je vergeven.
1: Nee, okay. Dan is hij ook wel, was hij ook wel heel erg close meteen, hè?
0: Precies. Zometeen hoor je Jim Voorwald met dus onder andere The Cardigans. En ik spreek je maandag weer.
3: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
4: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
11: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Wecan. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Wecamp. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware.

0: je een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man uit de Hoekse Waard bij Rotterdam wordt ervan verdacht dat hij zijn partner meerdere keren heeft gedrogeerd en verkracht. Hij zou het misbruik hebben gefilmd en gedeeld in besloten groepen op social media. De man werd maandag al opgepakt na een tip uit het buitenland en zit voorlopig vast. De uitvaart van Pauline Cornelissen is in besloten kring, maar haar management zegt niet wanneer. Wel kunnen mensen een bericht achterlaten in het condoleanceregister op haar eigen website. Cornelissen overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Ze was jurylid in De Slimste Mens en de aflevering vanavond begint met een eerbetoon. In Amsterdam zijn 4 mannen opgepakt voor een plofkraak in Duitsland. Daarna vond de politie in een huis ook nog veel explosieven en een groot geldbedrag. Voor de veiligheid werden 2 andere huizen tijdelijk ontruimd om alles op te ruimen. Waar in Duitsland de plofkraak was, is niet bekendgemaakt. En op Schiphol zijn 3 bemanningsleden bij een alcoholcontrole tegen de lamp gelopen. Ze hadden te veel gedronken. Het waren een steward, een stewardess en een piloot. Die laatste kreeg een vliegverbod en de 2 anderen een fikse boete. Vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol drinken. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

0: spitsstrook. En ja, het is dus een muzikale spitsstrook. Dat betekent dat je niet per se in de auto hoeft te zitten om in te kunnen komen voegen. Dat kan je trouwens doen via de Kink-app. Nee hoor, ook als je trouwens chauffeurs zijn, van harte welkom. Hallo, goeie avond. Jim hier. Maar ook als je bijvoorbeeld op dit moment aan het rennen bent op een hardloopband of zo. Of je zit achter je bureautje lekker te gamen. Wees van harte welkom. Hallo. Goed dat je erbij bent op de Kink Spitsstrook. Ik zie ook veel medekinkers ingevoegd zijn. Ik ga er een aantal zwaaien en toeteren. Frank die is er bijvoorbeeld bij. Goedenavond Frank. Leuk dat je erbij bent. Jeffrey die is erbij op de Kink Spitsstrook. Hallo Jeffrey. Fijn dat je erbij bent. Yvette is er ook. Nathalie is aanwezig bij de avondshow van Kink. Hallo Nathalie. En de benzine van vandaag, de muzikale benzine. Oftewel een plaat waar je extra energie van krijgt. Of gewoon weg positieve vibes. Het is vooral de positieve vibes nu. Want de te gekke plaat van vanavond komt van Oscar. En die zegt via de Kink-app, kunnen we het even wat rustiger aandoen met The War on Drugs. Ik vind dat een ontzettend goed idee. De nieuwe single Who's That hoor je nu.
1: Kink Spitsstrook.

Show van Kink. Hallo, hallo, hallo. Wat ben ik ontzettend blij dat je deze donderdagavond kiest voor jouw Alternative Rock Radio. Ik ben Jim, dit is de avondshow. Ik kreeg van Danny een berichtje in de Kink-app. Ik zeg, jeetje mina Jim, was jij vanochtend ook niet al te horen? Nee, dat klopt. Ja, nee, dat klopt. Ik deed vanochtend de ochtendshow. Nu ben ik weer hier. Ja, en ik vind het helemaal te gek, joh. Ik zei net bij Stefan al, als je eenmaal over je soort van slaap- of moeheidsdipje heen bent, dan gaat dat wel weer. Dus ik heb er gewoon ontzettend veel zin in, want ik mag weer heel veel fijne alternative rock laten horen, waaronder nieuwe muziek. Rond 7:50, dan hoor je bijvoorbeeld de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Want vanavond, dan komt er nieuw werk van Bleach 93. Dat is een van de King Future Icons van dit jaar. Het is een van de bands die ontzettend, ontzettend hard gaan. Ze stonden onlangs ook hier in de Kink Live Bunker. Die hebben ze ook muzikaal gezien gesloopt. Het is echt fantastisch. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar de gloednieuwe track. Tourniquet heet die. En vooral wat jij ervan vindt. Ook bepaal jij een van de meest essentiële platen van Stone Temple Pilots. Sterker nog, je zou bijna kunnen zeggen, misschien wel de meest essentiële van Stone Temple Pilots. De beste track ooit, daar ben ik naar op zoek. Mocht er nu alvast een track in je hoofd zitten oppoppen, zo van, oh, maar dat is hem. Geef hem alvast door via de Kink app en dan wordt hij sowieso meegenomen in de selectie. En stemmen, dat kan natuurlijk ook, hè, via kink.nl en de Kink app. Stemmen op de Kink 1500. De lijst met de allerbeste alternative rock ooit gemaakt. Niet alleen maar bepaal jij dan de Kink 1500. Je maakt met jouw stemlijst ook nog eens kans op een nieuw Kink 1500 t-shirt.

0: van Kink. Je hoorde Better Man.
1: Kink 1500.
0: Je hebt het waarschijnlijk wel meegekregen. Het is vandaag 1 Roktober. Vanochtend zijn de stembussen officieel opengegaan voor de Kink 1500. De lijst met de allerbeste alternative rock ooit, die hoor je vanaf 19 oktober. Dus vul vooral lekker je lijst in via kink.nl en de Kink-app. En als je dat gedaan hebt, dan maak je eigenlijk automatisch ook kans op een gloednieuw Kink 1500 t-shirt. Want er is nieuwe merch te vinden op kinkstore.nl. Hoe werkt dat? Nou, het is heel simpel. Op elk uur op Kink hoor je een stemlijst, of een gedeelte van de stemlijst, van een van de medekinkers. En het kan zomaar zijn dat jij die medekinker bent. Zometeen dan noem ik de naam van de medekinker die deze specifieke lijst heeft ingevuld. En ik zou bij deze dus alvast zeggen, heb je Placebo, Moby en Pixies in je lijst staan? Let dan zometeen vooral goed op.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
14: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Dat lijkt me vrij duidelijk, toch? Kink.nl of de Kink-app, daar moet je zijn om jouw stemlijst in te vullen voor de Kink 1500. Zometeen Monkey Gone to Heaven van Pixies. Natural Blues van Moby. Jarnik Elting heeft op deze tracks onder andere gestemd. Is jouw naam Jarnik Elting? En heb jij dus gestemd op de Kink 1500? Meld je dan nu aan via de Kink-app, want dan win jij dus zo'n gloednieuw tof Kink 1500 shirt. Die ook te vinden is op kinkstore.nl overigens. Ook op die lijst van Jarnik. Goeie lijst zeg, hé. Beautiful James, hier is Placebo.
14: Kink 1500, jouw stemlijst.

op zo'n Kink 1500 t-shirt. Ja, Alternative Rock Radio met zometeen Band of Horses. Het prachtige The Funeral hoor je na Sam Fender samen met Olivia Dean. Dit is Rain.

0: Band of Horses, het prachtige The Funeral, hoorde je hier in de avondshow van Kink. Met zometeen onder andere de Kink Icon Essentials. Wat is volgens jou de beste track ooit gemaakt door Stone Temple Pilots? Jij en de medekinkers bepalen welke dat wordt. Ook hoor je de nieuwe single van Fat Dog en ook de Cooks. Komt eraan.
1: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro. Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
2: Oh.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
10: Welkoop!
9: Weet wat te doen.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, uit een broodje. Goed,
14: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan.

0: 18+. Speel bewust.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De omstreden camerabril van Meta is per direct niet meer te koop bij opticiens van Hans Anders. Die haalt de bril uit de winkel door alle onrust die is ontstaan, onder andere over de privacy. Veel meisjes en vrouwen zouden zonder het te weten met de bril zijn gefotografeerd. En dat is strafbaar, zeggen meerdere instanties. De twee Amsterdammers die maandag werden opgepakt voor het bendegeweld een maand geleden in Overasselt komen voorlopig niet vrij. Waarom hun aanhouding zo lang duurde, wil de politie niet kwijt. De twee hoorden bij een groep mensen die in Overasselt naar het huis van een drugscrimineel gingen. Daar werd een beveiliger doodgeschoten. Premier Jetten heeft sussende woorden gebruikt voor het onderwijs. Dat hoeft niet bang te zijn dat het opdraait voor het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zegt hij. Volgens hem komen werkgevers en werknemers er samen wel uit. En als het anders loopt, wordt het gat niet op onderwijs gedicht, zegt Jetten. En de Indiase piloot die gisteren op een Fly Dubai-vlucht door zijn co-piloot werd neergestoken, maakt het goed. Dat zei de Indiase ambassadeur die hem in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië heeft bezocht. De dader werd na de landing opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was hij een geradicaliseerde moslim uit Oman. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden.
3: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

0: De nieuwe single van Fat Dog, Call It What You Want. Het tweede album staat alweer op het punt om uit te komen. En
1: het voelt als de dag van gisteren sinds dat het eerste album van Fat Dog uitkwam. Ach, wat groeien ze toch snel, hè, die band.
0: Man, klink ik ineens als een hele oude man? Geen idee, maar ik vind het wel echt te gek, de groei.

0: goed voelt. En een klein beetje nieuwsgierigheid goes a long way. Vanavond hoor je bijvoorbeeld de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag rond 10 over half 8. Dan hoor je nieuw werk van Bleach 93. King Future Icon, een band die keihard gaat. Ze komen met Tourniquet, komt vanavond uit. Ja, het is nog helemaal niet verschenen. Ik zit zeg maar, ik heb weer zo'n zenuwachtige avond waarin ik de hele tijd op F5 op mijn toetsenbord aan het rammen ben. Wachtend op de release, zodat ik hem nou ja, ook aan jou kan laten horen. Dat zou fijn zijn. Maar dat komt sowieso wel goed. Ik heb er alle vertrouwen in. Het is tot nu toe, afkloppen, is dat nog niet fout gegaan. Maar voordat het zover is, heb ik eerst je hulp nodig met het volgende.
1: King Icon Essentials. Stone Temple Pilots.
0: Deze week stellen jij en de medekinkers namelijk de ultieme playlist samen als het gaat om Stone Temple Pilots. Elke avond geef ik je een categorie aan jou en dus ook de medekinkers om deze in te vullen. Zo hebben we, als het goed is na vanavond, een playlist waarvan je kan zeggen: dit is de essentie van Stone Temple Pilots. Het zijn de belangrijkste tracks die ze ooit hebben gemaakt. Gedurende de week heb ik je een handje geholpen door jou elke avond een categorie te geven. Afgelopen maandag begon deze zoektocht dus. En die begon met de beste meezinger.

0: gaaf is het als je met een van de bandleden van je favoriete band ever ooit, dat je daar samen mee een tattoo gaat nemen? Ik bedoel, dat is toch te gek? Michiel Veenstra gaat dat doen met de bassist van Weezer. Die band hoorde je zojuist met We Might As Well Be Strangers hier in de avondshow van Kink. Mocht je trouwens dat hele gesprek met Michiel en Scott, de bassist van Weezer dus, wil je dat helemaal terugluisteren, dat kan via kink.nl of de Kink-app.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week hebben jij en de medekinkers gekozen voor de essentiële platen, de crème de la crème, de tracks die Stone Temple Pilots definiëren. Zo, dat kwam er met enige moeite uit. Maar alsnog, het is wel het geval. Afgelopen maandag kozen jij en de medekinkers als beste meezinger voor Plush, het meest ondergewaardeerde nummer. Dat is Creep. En het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten, dat is Wicked Garden. Vanavond gaat het om simpelweg de beste track ooit. Dus haal alle randvoorwaarden weg. Wat is gewoon weg de beste track ooit? Geen verrassing dat Plush een aantal keer binnen is gekomen via de Kink-app. Vaseline wordt doorgestuurd door onder andere Hendrik. Maar er is één andere track die is er bovenuit gekomen. Ik vind het een verrassende, maar ook weer niet helemaal, want het is wel een bekende van deze band. Uiteindelijk zorgen Wouter, Rinus, Linda en Vincent ervoor dat dit de beste track ooit is van Stone Temple Pilots. Dit is Interstate Love Song.
1: Kink Icon Essentials, Stone Temple Pilots.

De epische nieuwe single van Queens of the Stone Age heet Where the Goth Girls At. En die hoorde je hier in de avondshow van Kink. Met zometeen een stemlijst van de Kink 1500. Een medekinker die heeft onder andere gestemd op Tenacious D. En ook The Prodigy en Rammstein. Wie dat is, dat hoor je zometeen. En mocht je je eigen naam horen, meteen van je laten horen wie de Kink hebt. Want dan win je namelijk een Kink 1500 t-shirt. En ook zometeen de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En die is vandaag van deze band.

0: Beach 93, Kink Future Icon, heeft al een aantal keer de Kink XL gescoord. Onder andere met Ceiling en ook met Figure 8. Het moderne grunge-geluid, dat is hoe je deze band het beste kan samenvatten. Maar hoe klinkt het nieuwe werk? Je hoort het dus ook zometeen.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
8: Katja Voskel

0: op onder andere Fucker Gently van Tenacious D. Ook Rammstein en The Prodigy staan in je lijst. Dus Katja, laat van je horen via de Kink-app. Dan win jij dus het nieuwe Kink 1500 t-shirt.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Rammstein. Kanshebber voor de Kink 1500, Zaytan althans. En onder andere dankzij Katja Voskuil, dit stond in haar stemlijst. Het is inderdaad de hoogste tijd voor...
1: Daily Drop.
0: De belangrijkste release van de dag, de Daily Drop. En letterlijk zojuist gedropt, de nieuwe single van Bleach 93. Het is een band die volg ik ruim een jaar, kunnen we nu wel zeggen. Toen ik voor het eerst de single Ceiling hoorde, dat is de debuutsingle van deze band, toen wist ik al meteen, deze gasten die moeten we in de gaten houden. En toen ik ze eerder dit jaar zag live op Festrock, toen wist ik het helemaal 100% zeker. Dit zijn oprecht waardige Kink Future Icons. Dit is een band die gaat vroeg of laat opblazen. En het is alsof ik nu langzaam maar zeker een explosie uiteen zie gaan, zeg maar. Het is echt helemaal te gek. Stonden onlangs ook nog in de Kink Live Bunker. Daar hebben ze de boel ook muzikaal laten exploderen, ook in de Bitterzoet in Amsterdam. Oftewel, ze gaan ontzettend hard. Het debuutalbum, dat komt er langzaam maar zeker aan. Ze houden hun lippen nog stijf op elkaar als het gaat om exact wanneer en hoeveel tracks dan. Ze zijn zelf, ga ik dan eventjes stiekem vanuit, ze zijn zelfs de puntjes nog op de i aan het zetten. En wellicht is dat puntje dan deze single. Zojuist uitgebracht, Tourniquet. Een iets wat rustiger nummer voor Bleach 93. Alhoewel, die hebben ze ook al op hun debuut-EP staan. En dat zorgt niet per se voor treurige gezichten. Althans, niet toen ik in de Bitterzoet in Amsterdam keek. Ik ben wel heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Hier is nieuw werk van Bleach 93. Hier is Tourniquet.

Het is een track die ze al een tijdje live spelen en ook op plaat. Althans, in ieder geval in de studioversie, ook helemaal te gek vindt. Het is de nieuwe single van Bleachtime 3. Die hoorde je zojuist als Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En nu ben ik heel erg benieuwd, wat vind je ervan? Wat is jouw feedback op deze nieuwe single van Bleachtime 3? Laat het weten in de Kink app of je het vaker wil horen. Of dat je zegt, nou, hou het voorlopig even lekker bij Figure 8. Dat kan ook natuurlijk. Blondie nu, dit is One Way or Another op jouw Alternative Rock Radio. One way.

Nou, geloof mij maar. Met de Final Alternative Rock van Kink ga je altijd wel ergens heen. Of je nou wil of niet. Dat klinkt ineens heel dwingend. Waarom doe je dat, Jim? Eigenlijk geen idee. A Therapy hoorde je. En Nowhere, daarvoor ook nog Blondie. En de Daily Drop van vandaag. De belangrijkste release.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: De nieuwe single van Bleastine 3 heet Tourniquet. Komt er ongetwijfeld op als er een debuutalbum komt. Maar die komt er wel aan hoor, vroeg of laat. Maar die komt er ongetwijfeld op te staan. Sowieso weer eentje in het arsenaal van Bleachline 3. Eentje die zal een tijdje live spelen. Ik vind het weer, ja, ik vind het gewoon weer te gek. Ik ben helemaal verliefd op Bleachline 3. Dus aan mijn mening heb je eigenlijk vrij weinig. Ik vind het gewoon helemaal te gek. Wat jij vindt, dat is een tikje belangrijker. Want dan weet ik namelijk of ik het vaker moet laten horen op Kink of niet. Ivo die vindt het in ieder geval een tof nummer. Maartje liet weten via de Kink app een fantastische band. En ook deze is heerlijk. Stefan is wel wat kritischer. Hij zegt namelijk via de Kink app, ik vind Bleach een geweldige band. Deze track wat minder. Ja, dat kan. Camille, die is een stuk enthousiaster. Die zegt, maak maar Kink XL hoor. Jeroen, die zegt, steengoed weer deze plaat van Bleachline 3. Dus draai maar vaker. Nou, ik merk het al. De reacties die zijn echt helemaal fantastisch. Dus op over het algemeen dan. Op Tourniquet, de nieuwe single van Bleachline 3. Nu op Kink. Ook nieuwe muziek van personal trainer. Dit is Tyres Skit.

0: avondshow van Kink met personal trainer. Je hoorde Tyres Skid met zometeen ook onder andere Skank en Nancy. En een ode aan je baby van Guns N' Roses. Wat klinken ze schattig dan ineens, hè?
1: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd? Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
6: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Londen is een verdachte opgepakt voor het incident afgelopen weekend bij de luchtmachtbasis in Fairford. Het is volgens de politie een Brits-Iraanse man. Premier Burnham zei al dat Iran erbij betrokken is. Op de basis stonden 3 verdachte witte busjes. Zondag waren al 5 verdachten opgepakt, maar later ook weer vrijgelaten. In het centrum van Rotterdam is stilgestaan bij mensen die zijn overleden bij een aanhouding door de politie. Op een plein was een begraafplaats nagemaakt met 142 bordjes die voor de slachtoffers staan. De herdenking is elk jaar, maar werd nu extra actueel door de dood van Alfred Gulu bij zijn arrestatie vorige maand. De partijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. Partijen op rechts willen voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot vermogensbelasting moeten gaan betalen. Maar linkse oppositiepartij Pro wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij rijken en bedrijven. En Ruben van Bommel heeft voor het eerst een basisplaats bij Oranje. Hij speelt vanavond tegen Griekenland omdat Cody Gakpo geblesseerd is. Ook Jurriën Timber staat in de basis nadat verdediger Jan-Paul van Hekken gisteren geblesseerd de training verliet. De wedstrijd tussen Griekenland en Oranje in de Nations League begint om 9:15. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden.
13: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op Kink.

Skankerdancy, Charlie, Big Potato, hoorde je hier in de avondshow van Kink. Hallo, hallo. Ik ben Jim en ik sta hier met een gigantisch grote, brede glimlach in de studio van Kink. Dat heeft onder andere te maken met de Kink 1500 stemlijstjes die binnenkomen. Diana die laat bijvoorbeeld weten wie de Kink heeft. Ja, ik heb gestemd op de Kink 1500. Het gekke, Nicolette heeft dat inmiddels ook al gedaan. Menno heeft ook al zijn stemlijst ingevuld in, op kink.nl en de Kink-app. Je hebt trouwens nog wel eventjes de tijd. Hè? Ik wil niet al te veel je rushen of zo. Je kan nog tot en met donderdag 14 oktober uit mijn hoofd kan je stemmen. Oftewel, je hebt nog minstens anderhalve week. Nou ja, je hebt bijna 2 weken de tijd dus om jouw stem te laten horen als het gaat om de allerbeste alternative rock ooit. Want ik zag ook alweer veel appjes vandaag voorbij komen met 50 tracks is te weinig. Ja, Kill Your Darlings is het dan of. Maar ja, niet doorvertellen. Je kan natuurlijk ook gewoon een tweede lijstje insturen. Dat kan helemaal. Maar heb je niet van mij. Absoluut niet. Goed, zometeen een van de meest groovy platen van Arctic Monkeys. Maar eerst een album waar ik ongekend veel zin in heb. Namelijk Surface Echo and Sound. Dat is het nieuwe werk van Editors. Op dat album staat onder andere Call It In en The Rush. En ook deze nieuwe single, joh, ja, ik vind het geweldig. Ben je nou serieus, Jim? Ja, ik ben serieus, want dit is Seriously.

Met The Doors en Break On Through. Een van de grootste verrassingen van Pinkpop 2026 was niet zozeer dat de Foo Fighters er stonden, want dat wisten we al een tijdje, maar dat ze gewoon helemaal niks hadden gespeeld van de nieuwe album. Zonde, want

0: voetbal.
1: En zo is het ook. IMF in de avondshow van Kink. Met zometeen onder andere die Depeche Mode, System of a Down. En ook Charmless Man van Blur. Ja, potverdorie, dat is toch lekker, joh, die drie tracks. Van System of a Down overigens, Toxicity. Sinan. Dan wil ik bij deze eigenlijk alvast iemand bedanken. Iemand die dus een stemlijst heeft ingevuld.
2: Kink.
3: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elk uur draaien we drie tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl. Kink.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
8: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
10: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
11: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
11: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Lost Again van Depeche Mode. Charmless Man van Blur. En ook Toxicity van System of a Down. Dit zijn drie tracks die in de stemlijst staan van Evelien van Ol. Herken jij die naam toevallig? Denk je, hey, dat staat op mijn ID-kaart of in mijn paspoort. En jij hebt ook dus je stem laten horen via kink.nl, dan wel de Kink-app. Meld je dan aan via de Kink-app, want dan is het nieuwe Kink 1500 shirt voor jou. Zometeen, zoals ik al zei, die Depeche Mode en Blur. We beginnen met System of a Down.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Niet alleen maar heb je een deel van jouw stemlijst gehoord hier op Kink. Deel van jouw stemlijst op de Kink 1500. De lijst met de allerbeste alternative rock ooit gemaakt. Ook win je het nieuwe Kink 1500 t-shirt. Het t-shirt dat overigens ook gewoon verkrijgbaar is via kinkstore.nl. Samen met nog meer nieuwe Kink 1500 items. Zoals dat dan zo hip klinkt. Gefeliciteerd dus Evelien en dankjewel voor het stemmen. Hey, Fontaine's DC die heeft een nieuwe track gedropt. Die hoor je zo meteen. Gloednieuwe muziek dus. En ook Melissa Etheridge naar de Killers. Dit is Mr. Brightside.

Bring me some water. Wat ik heb dorst. Nee, Melissa Etheridge hoorde je hier in de avondshow van King. Bij King zijn we uiteraard dol op Fontaine's DC. Vanochtend konden mensen die op Utrecht Centraal waren... konden bij King op een groot bord hun stem alvast achterlaten. Hun favoriete alternative rock track ooit. Veel Fontaine's DC is er op de muur geschreven. Vind ik echt heel erg tof. Deze waarschijnlijk nog niet, want deze track is pas een dag oud. Komt op het nieuwe album te staan van Fontaine's DC. Dit is nieuw werk. Dit is Tongue.

0: is waarschijnlijk iets te flauw om te zeggen dat dit een gelikte plaat is, hè? Maar goed, ja, what's in a name, weet je wel? Tang, die hoorde je zojuist. Dat is de nieuwe single van Fontaines D.C. Komt op het nieuwe album Dopamine Chamber te staan. Heel veel zin in. Hey, het is bijna 9 uur. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. En morgen, vanaf 3 uur... in de middag, dan hoor je mij samen met Isabel Brinkman. Gaan we samen lekker knallen beginnen aan het weekend. Morgen ook in een uitgebreidere opstelling. Want Isabel en ik hoor je niet vanuit de King Studio in Hilversum, maar vanuit de Zwarte Ruiter in Den Haag. Daar waar de Wodan Boys de boel morgenavond gaan slopen. We gaan een programma maken, vrijdagmiddagprogramma maken, samen met de Wodan Boys. Nou, dat is te gek, want het is altijd gezellig met de Wodans. Dus dat gaat helemaal lachen worden. Ik hoop dat je erbij bent. En ik hoop dat je er ook nu bij blijft. Want zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur nog veel meer fijne alternative rock. Wat dacht je bijvoorbeeld van U2, Lou Reed en With Him Temptation? Ik wens je een hele mooie avond. Toedeloe.
1: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram, voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
7: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op Mainverf. Ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
12: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Arnhem is de politie bezig met het ontruimen van een kraakpand. Tientallen mensen zitten al 2 dagen in een oude sportschool om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten. Omdat ze zijn gebleven, is besloten om de krakers eruit te halen. In meerdere Franse steden zijn protesten tegen de slechte staat van het onderwijs weer uit de hand gelopen. Er waren vernielingen en er werden brandjes gesticht. Sinds dinsdag zijn al meer dan 200 agenten gewond geraakt bij de acties. De protesten zijn ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom de middelbare scholen morgen dicht. De advocaten van de ter dood veroordeelde Amerikaanse vrouw bij wie een dodelijke injectie is mislukt, eisen dat haar straf wordt omgezet. Ze is nog in leven en ligt in het ziekenhuis. De advocaten noemen de mislukte executie wreed. Ze kreeg de doodstraf omdat ze in de jaren 90 een vrouw had doodgemarteld. En het kabinet trekt €5 miljoen uit om spoorwegovergangen veiliger te maken. Het gaat bijvoorbeeld om hekken of knipperlichten. Aanleiding is een ongeluk op een overweg in Hoge Zwaluwe. Een trein botste 2 jaar geleden op een vrachtwagen en de machinist kwam om. Zijn familie startte een petitie die 8000 keer werd ondertekend. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden.
14: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: het is weer de XXL Voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL Rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. King.

0: ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Arnhem zijn 12 krakers aangehouden die niet wilden vertrekken uit een oude sportschool. Er zitten ook nog steeds mensen binnen. Het pand wordt al 2 dagen bezet om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten, maar dat deden ze niet, waarop de politie is begonnen met ontruimen. De Amerikaanse vrouw bij wie de doodstraf is mislukt ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en krijgt levensreddende zorg, dat zegt een van haar advocaten. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht nadat ze 2 dodelijke injecties had overleefd. Ze kreeg de doodstraf voor het doodmartelen van een jonge vrouw. Het kabinet praat woensdag voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet de miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens kunnen worden over een grote besparing. En op een snelweg in het zuiden van Limburg heeft een automobilist een politieauto geramd. De bestuurder negeerde een stopteken en sloeg op de vlucht, waarna de politie erachteraan ging. Bij Maastricht vloog de auto van de weg en kon de automobilist worden aangehouden. De politie wil niet zeggen waarom de bestuurder op de vlucht sloeg. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden.
10: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, uit een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
6: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.

0: Extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
6: Honda, the power of dreams.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed?
10: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
13: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Weel, meldt de NOS. Hij zei dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Maar volgens de EU was het vooral een technische kwestie en zat er geen politiek motief achter. Ook had het besluit niet naar buiten moeten komen. Het tv-programma De Slimste Mens heeft vanavond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Emma van der Zand zei dat de makers haar ongelooflijk zullen missen. In overleg met de familie wordt de rest van het seizoen van de quiz gewoon uitgezonden. Dat was maanden geleden al opgenomen. De steekpartij dinsdag op een school in Slowakije heeft nog een leven gekost. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Eerder overleed ook al een lerares en een andere lerares raakte gewond. Voor de steekpartij is een 13-jarige leerling opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom die toesloeg. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. In de tweede helft maakte Virgil van Dijk de 2-1. En vlak voor tijd maakte Tijani Reinders de gelijkmaker. Nederland staat na 3 wedstrijden tweede in de pool achter de Grieken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 10. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden.
13: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het spoor. Bij de brand werd zo'n 100 hectare natuur in de as gelegd. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep daar. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. Als het aan de regering van president Trump ligt, moeten Europese landen hun strategische dieselreserves gaan aanspreken. De Amerikanen hopen zo de dieselprijs omlaag te krijgen, die sinds de oorlog in Iran ook daar torenhoog is. Europa importeert veel Amerikaanse diesel. President Trump sluit een exportverbod daarom niet uit. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is niet te spreken over de eerste helft van de wedstrijd tegen Griekenland. Die eindigt in een 2-2 gelijkspel. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Bondscoach Xavi trekt het boetekleed aan en heeft een excuses aangeboden voor die eerste helft. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft ouders opgeroepen om met hun kinderen te praten over geweld en mishandelingen, meldt Rijnmond. Al maanden gaan er filmpjes rond op social media waarin leerlingen van de school in elkaar worden geslagen of vernederd. De school gaat ook speciale lessen hierover organiseren. Op een bedrijventerrein in Almere woedt een grote brand. De brandweer is massaal uitgerukt, met Omroep Flevoland. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Er is nog niks bekend over de oorzaak of eventuele slachtoffers. En de Nations League-wedstrijd Ierland-Oostenrijk is tot 2 keer toe stilgelegd door pro-Palestina-protesten. Er werd onder meer een Palestijnse vlag op het veld gegooid. Ierland zit in dezelfde pool als Israël. Het Nederlands elftal speelde vanavond ook in de Nations League. Die wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel tegen Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

aan. Weekend. Het weekend vier je met King. Oh yeah. En dat begint goed met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom trappen je laatste werkdag af vanaf 6 uur 's ochtends. De vrijdagmiddagborrel is gezelliger dan ooit. Want om 3 uur proosten Jim Voorwald en Isabel Brinkman met jou op het weekend. Zaterdag en zondag hoor je ook de beste alternative rock. Op het sportveld, onderweg naar je tante's verjaardag en in je woonkamer met je vrienden over de vloer. Het weekend van Kink, dat is pas vrij hebben. Alternative Rock Radio.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is nog steeds niet duidelijk wat de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer heeft veroorzaakt. Onderzoekers sluiten in ieder geval uit dat het komt door werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het treinspoor. Het vuur legde in de buurt van Venray zo'n 100 hectare natuur in de as. Komende woensdag praat het kabinet voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet een miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis in Den Haag en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens worden over een grote besparing. Uit een eerste onderzoek naar het drama op een Fly Dubai-vlucht blijkt dat de co-piloot inderdaad zijn collega heeft neergestoken. Dat met het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken, nadat ooggetuigen in Israël dat ook al hadden gezegd. Passagiers wisten de co-piloot te overmeesteren en het toestel kon later veilig landen. En de regering Trump heeft geld uit potjes voor grensbewaking en de aanpak van drugscriminaliteit gebruikt om campagnespotjes uit te zenden, meldt de Washington Post. Over een maand zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika. De Republikeinen zeggen dat het geen campagnespotjes zijn, omdat ze niet over de verkiezingen gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.